0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een handgeschreven zelfmoordbrief van de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt. De brief uit 2019 werd jarenlang door een rechtbank in New York geheim gehouden voor publiek en onderzoekers. Een rechter heeft nu besloten het document alsnog vrij te geven. Volgens Amerikaanse media schreef Epstein het na een eerste mislukte zelfmoordpoging. Of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is niet officieel bevestigd. Er staat volgens de New York Times weinig nieuwe details in over de motieven van Epstein. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Volgens ING zien mensen de hogere brandstofprijzen ook niet ineens verdwijnen. Meer dan 8 op de 10 klanten gaven aan te verwachten nog 3 maanden of langer hiermee te maken te hebben. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4 zegen van vorige week in Parijs. En op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. PSG won de titel vorig seizoen en is dus de titelverdediger. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag dan wordt het droog met zonnige periodes en dan ook iets warmer, 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een zelfmoordbrief van Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt na de uitspraak van een rechter. De veroordeelde zedendelinquent zou het hebben geschreven na een eerste zelfmoordpoging in 2019. Maar of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is nog niet bevestigd. Er staan volgens de New York Times weinig nieuwe details over de motieven van Epstein. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op hoofdstad Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. En in het Verenigd Koninkrijk mogen miljoenen mensen vandaag naar de stembus. In Engeland zijn er lokale verkiezingen, in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. De lokale verkiezingen lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Keir Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Maar het zijn niet de conservatieven die daarvan lijken te profiteren, maar partijen als Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage. En op links is de Green Party in opmars. Morgen dan worden de eerste uitslagen verwacht. Het weer droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag droog met zonnige periode, dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. In Engeland zijn er vandaag lokale verkiezingen. In Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Ze lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Keir Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Ook de conservatieven staan er slecht voor in de peilingen. Reform UK en de Green Party gaan waarschijnlijk wel goed scoren. Natuurbeheerders in de Amerikaanse staat Alaska mogen van de rechter opnieuw zwarte en bruine beren afschieten. Dat mogen ze ook vanuit helikopters doen. Door het afschieten van de beren moet de sterk gekrompen caribou-kudde worden beschermd. Het gaat niet goed met de rendieren. Er zijn er nog maar zo'n 13.000 over. De caribou is een belangrijke voedselbron voor tientallen inheemse volken die afhankelijk zijn van de jacht. Binnenkort begint de kalverperiode. Jongeren die zijn kwetsbaar voor beren en andere roofdieren. En na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Het weer, de dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden en dan ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel en de GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat zij moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die de directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoge beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en een verkrachting van zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. En waarschijnlijk is de rapper en tv-persoonlijkheid niet bij de uitspraak vandaag. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond korte A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen dat bij de gemeente Den Bosch hoort. De weg richting Waalwijk was even dicht. En ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van een tijdelijke AZC in het voormalige gemeentehuis. Volgende week komen daar de eerste asielzoekers aan. En Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4-zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. Hij scoorde 14 keer in 13 wedstrijden dit seizoen. En de Champions League finale is op 30 mei in Budapest in Hongarije. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. Het weer nog. De dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige periode en dan iets warmer dan vandaag. Tot wel 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ben je blij, Tinia?
4: Ja.
3: Je was hem kwijt?
4: Ik was hem kwijt.
3: Gelukkig is hij er weer.
1: Marcel de Vries.
3: De plopkap.

Ik dacht dat vanochtend ook. Ik ben blij dat ik leef. Dit was René Schuurmans. Wij spelen. Een nieuwe ronde Hard of Zacht. En dat gaan we doen met uiteraard twee liedjes. Een zachte

0: het laten weten. In een appje uiteraard met het woord zacht voor Sanne met welterusten. En het woordje hard, dat stuur je voor DJ Paul met Love You More. Kom maar door.
1: Hey Clubby, ja, een hele bijzondere goede ochtend. Marcel Klaproosje, Tinea Schoonheid. Yo, daar gaat hij weer, hè. Richting het golfbaantje. Eventjes team Binsbouw ophalen. En dan door naar de andere locatie om ook even lekker koffie te drinken. Hey, we gaan vandaag de greens beluchten en bezanden. We gaan er een beetje lucht in jagen. Nou, ik hoop dat mijn broer wat gegeten heeft, dat zijn rijkelijke flatulatie aan de gang gaat. Want dat zal hij wel weer lekker vinden.
2: Ja.
1: Hey, en Marcel, voor de Piraten donderdag zat ik zo te denken. Gooi erin op de Breinaald. Van Aukje Fijn. Hey, het is hier 6 graadjes boven de snorkel. Ik zeg, Clubje, werk ze. Tiet zomaar weer afknijpen.
3: En droog zwaaien.
4: Want als de werkdag is begonnen.
0: Dat is hier nu officieel.
4: En je

0: 7 mei. En daar gaan we weer met de ochtendshow tot aan 10 uur. Vanuit de Mediatempel in Hollywood. Niet op, maar naast het Mediapark.
1: Ja, dat heb je goed gezegd.
0: Ja, we zitten niet op. Mensen denken dat vaak, maar we zitten net aan de rand. We zitten onder de zendmast. Dat is altijd een mooie, als je zegt, waar zit je in Hilversum? Ah, rij naar de zendmast, daar zitten we. Ja. We zitten er nagenoeg onder. Voel je de straling?
1: Ik voel
0: ga er altijd
1: straling.
0: Goed op. Ik vind dat heerlijk.
1: En dat wou ik voor 20 jaar niet meer leven, maar goed, nee.
0: Je voelt dat echt, hè? Ik ben wel eens met iemand mee geweest. Ik ken namelijk iemand die zeer technisch is. En die komt wel op die zendmasten. Om deze jongens hierachter, die hele grote... Daar ben ik hier op geweest. Maar er zit natuurlijk heel veel, ja, hoogfrequent noemen ze dat. Dat is straling.
1: Ja.
0: Maar je voelt het echt.
1: Hoe kun je dat
0: als
1: voelen
0: dan? Nou, in je hoofd. Dat is echt zo. Als je er lange tijd onder staat, dan heb je daar, dat voel je dat wel.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Maar gelukkig zitten wij in een bunker hier, dus dan zou dat toch wel een beetje tegen moeten houden.
0: Nee, hier valt het wel mee, anders mag dat hier niet staan en zo.
1: Nee, maar, toch?
0: Nee,
1: ja.
0: Zeker, dat valt wel mee. Maar als je erop staat en je bent wat dichterbij, zeg maar, het zendgedeelte. Ja, zeker. Ja. Dat is leuk. Alleen je moet geen hoogtevrees hebben.
1: Nee, dat lijkt me ook niet, want dat ding is best hoog, ja.
0: Ja, die zijn best...
1: Kritieke infrastructuur.
0: Kritieke infrastructuur, dat is het. Zeker, ja, nee, daar moeten we wel mee oppassen natuurlijk. Als de Russen dat plat gooien, dan zijn wij ook weg. Kunnen we thuis blijven, zeg maar. Ja.
1: Ach, dan zetten we bij jou thuis een mastje in de tuin.
0: Ja, of bij jou, maakt mij niet uit. Jullie hebben ook al ruimte, toch?
1: Ja.
0: Klappen we daar even eentje van 100 meter omhoog.
1: 100 meter ook nog wel.
0: Ja, 100 meter. Ik ken nog wel wat vrienden, die hebben wel wat zenders. Dus we zitten zover in de lucht. Dat is geen enkel probleem.
1: Ja, ik denk dat ook zo geregeld kan worden.
0: Ja hoor, het is dan wel zonder vergunning. Maar goed, dat heb ik jaren gedaan, dus dat is ook geen probleem.
1: Ach, dat doet mijn vriend ook dus, hè.
0: Ja, over vergunningen gesproken. Ik heb straks goed nieuws.
1: Jij hebt goed nieuws.
0: Ja, ik heb
1: vergunning? Oh.
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Ik heb nogal meer nieuws ook.
1: Meer nieuws?
0: Ja, ik heb nog meer nieuws. Ik ga nog niet stoppen
1: op
0: met de radio.
1: Ik zit op mijn stoel. Oh, ik wou net zeggen.
0: Nee, ik ga nog niet stoppen.
1: Oké. Okay.
0: Bijna, maar nog niet. Nee.
1: Nou, wat was dit nou weer bijna?
0: Nou ja, ik heb bijna mijn pensioen binnengehengeld gisteren. Ja.
1: Oh?
0: Ja, dat is echt bizar.
1: Maar nou, maak je me wel heel nieuwsgierig.
0: Kom er zo meteen dan wel even op terug. Over geld gesproken. Rijksambtenaren die krijgen een lagere reiskostenvergoeding dan eigenlijk is toegestaan. In de nieuwe CAO stijgt het bedrag van 21 naar 23 cent per kilometer. Terwijl de overheid andere bazen juist de ruimte geeft om 25 cent te gaan betalen. Maar de ambtenaren die krijgen wel een loonsverhoging van bijna 3%... om de hoge prijzen aan de pomp toch een beetje goed te maken.
1: Ja, geef ze dan net zo goed die 25 cent de kilometervergoeding, toch?
0: Ja, ik weet het niet waar het beter op is. Kijk, je kan... Nou, ik denk dat je uiteindelijk beter op je loonstrookje hoger uit kan zitten. Want dan heb je ook meer, volgens mij, vakantiegeld en de hele rambam.
1: Oh, ja.
0: Uiteindelijk is dat beter, denk ik, hoor.
1: Dus uiteindelijk verdienen ze nog veel meer dan gewoon de normale mens. De werkende.
0: Nou, je moet niet hard roepen. Wij zijn natuurlijk ook half ambtenaren, vriendin. Wij zitten
1: zijn
0: hier.
1: Wij ook half ambtenaren. Oh, zo voel ik me niet.
0: De publieke omroep zitten wij, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou ja, dat vind ik dan weer heel ver weg, hoor.
0: Nou, dat is niet zo ver weg, hoor. Zoek het maar uit in de stamboom.
1: In de stamboom.
0: In de Sittardse wijk De Baandert zijn de bewoners wanhopig door de enorme overlast van honderden roeken. De beschermde vogels die maken dag en nacht een hels kabaal en de straten liggen volledig onder de vogelpoep. Omdat de nesten alleen met een speciale vergunning verplaatst mogen worden en de vogels vaak weer terugkeren, is er nog geen oplossing gevonden voor het probleem.
1: Oh, dit lijkt me echt vreselijk.
0: Ja.
1: Gewoon heel je huis onder de vogelschot, je
0: wijk
1: tuin.
0: Is dit. Ja, was dit bij ons.
1: Al je tuinmeubels.
0: Als het dorp gebeurt, dan had iemand de buks gepakt, denk ik. En dan was het
1: zo.
0: Ook...
1: Dat had ik zelf gedaan, denk
0: opgelost
1: ik.
0: Opgelost en wel, zeg maar.
1: Kan mij niet schelen.
0: Nee, dat mag niet, dat mag niet. Nee, dat mag niet. We zitten op de radio, dus
1: nee,
0: straks
1: niet.
0: De vogel wachten.
1: Nee, maar het is wel heel vervelend.
0: Ja. Nee, dat is onwijs vervelend. Je zal net je auto door de wasstraat hebben gegooid.
1: Maar ja, ook dat het net dat beschermde soort is... dat ze ook die nestjes niet mogen verplaatsen. Maar ja, ergens ook weer logisch natuurlijk, want anders komen die vogels terug.
0: En zeker nu in deze tijd van het jaar. Daar liggen nu de eieren in natuurlijk. Vanochtend lekker veel zon, vanmiddag wat wolken en kans op een bui. Temperatuur vandaag 13 tot 17 graden. Dat is het. Nou, we zijn

0: voor één keer is de paradeplaat. We spelen... Hard of zacht. Laat me nog snel even weten in een minuutje of 1-2 wat je wil. Wil je een zacht liedje, dan draai ik zo meteen Sanne voor je.
1: Wel te rusten, kleine jongen, wel te rusten, kleine man.
0: Zeer gewaardeerd liedje.
1: Mama

0: few more. Laat het weten in de app. Met het woordje hard of het woordje zacht. Gaan we dat zo meteen even peilen. Gaan we even naar de voorzitter, onze Harold.
1: Hey, goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia, goedemorgen Club van Wakker Mensen Harold hier. U in de zonnig Klasina Veen. En onderweg naar Groningen, de baan op de Hunebed Highway. En nou gaan we die benazen. Ik zeg, het is nog maar donderdag. Ik heb wel zin in het weekend al, Nula. Ja, maar goed, doe maar. Morgen pas vrijdag en dan vrienden vrijdag. En dan gaan we er weer voor. Gewoon naar Groningen. Yo!
0: Harold, goeie reis. Bas, goeiemorgen.
2: Morgen Marcel, morgen Tinia. Marcel, ouwe kale pentiebunker.
0: Jongen.
2: Hey, ik heb een vraagje.
0: Ja?
2: Willen jullie een man in het bos vandaag even draaien? Daar ben ik wel aan toe. Nou, nog lekker een dagje werken, dan lekker alweer weekend. Heerlijk. Oké, fijne dag. Adjo.
0: Adjo. Vins, goeiemorgen.
3: Ja. Goedemorgen Marcel, Tinus en Clubpie. We zitten eindelijk weer aan de goede kant van de week. En ook een hele goede dag, want het is Piraten Donderdag vandaag.
0: Zeker.
3: Ja. En daardoor zie ik hier ook nergens wolken in de lucht. Strak blauwe lucht.
0: Dat is het, hè?
3: Ja, dit wordt een hele mooie dag. We zijn met Ricardo onderweg naar Utrecht. Houdoe, hè? Adjo.
0: Adjo. Bertus, goedemorgen.
4: Marcel, Tinia, goedemorgen. Het is weer donderdag. En wat is het lekker weer? Hey, draai even André. Hey, André. Ja, welke André?
0: Ja, wie? Ja.
4: André van Duin.
0: André Rieu.
4: De zon schijnt. Gezellig. Nou, maak er een leuke uitzending van. En je weet het. Ciao, ciao. De show must go on. Hoi, hoi.
0: Zo is het, Bertus. Zet hem op, jongen. Iedereen heeft het over het mooie weer. Is het, dat is wel lekker weer. Maar ik kon er vanochtend nog niet veel van maken, zeg maar. Want dat was gewoon een beetje
5: schemerig. Ja, het was wel weer lekker licht vanochtend. En als het wat slechter weer was deze week, dan was het 's ochtends wat minder snel licht.
0: Ah, okay. Ja,
5: dus ik denk dat dit wel weer wat belooft voor vandaag.
0: Okay. Nou, ik hoop dat dat heel wat belooft, want dat is gisteren ook al veel beloofd voor mij.
5: Ja, maar kijk, gisteren was het nog een beetje een treurige dag qua weer.
0: Nou, dat was het totaal niet. Dus we
5: het
0: hebben
5: was
0: er
5: droog,
0: bijna,
5: maar het was wel bewolkt.
0: Lieverd, we hebben het bijna de hele dag zon gehad in het noorden.
5: Nou, dat kan niet.
0: Dat was echt zo.
5: Dat kan niet.
0: Nou, ja, ik kan geen foto's meer maken. Ik kan niet terug in de tijd, maar het is echt zo.
5: Nou, daar geloof ik helemaal niks van.
0: Kijk maar naar het weerbericht van gisteren.
5: Noordpool had de zon niet kunnen schijnen gisteren.
0: De Noordpool had de zon niet... Nou, ik weet niet, die pinguïns hebben de jas misschien wel uitgedaan gisteren. Oh nee, die staan op de Zuidpool, toch? Ja, nou ja, laat maar gaan. Nee, we hadden echt een mooie dag gisteren.
5: Maar het was gisteren wel een lat later licht geworden dan nu bijvoorbeeld vandaag. Dus ik denk dat het vandaag een mooie dag wordt.
0: Dus een flinke theorie wordt hierop losgelaten, dames en heren. Het wordt een mooie dag, hoor. Ja, sla je me dood. We zien het wel, toch?
5: Ja.
0: Straks na 10 uur dan wordt het of jas aan, jas uit. Net zoals Klazien uit Salken vroeger zong. We gaan even naar hard of zacht. Zacht voor Martin. Doe maar... excuses, ik ben nog een klein beetje
5: verkouden.
0: Ja, nee. Als we 10 uur maar redden. Sophie zegt goedemorgen, Marcel en Tinia. Hard natuurlijk. Twan die zegt hard. Ook Gerard die wil hard. En ook voor Gerben. Voor Marines, Henk Jan, Geert, Suzanne, Paul. Is dat DJ Paul zelf? Jeroen die wil hard. En doet ook maar voor Marco. Ik denk dat we wel redelijk een goed beeld hebben van wat de smaak is van onze luisteraars. Donderdag. Dus gooi er maar even een beetje tempo in. Het is ook Piraten Donderdag, dus er komt ook nog wel een piratenplaatje voorbij. En straks nog een leuke truckerstrek. Als je suggesties hebt, drop ze even in de inbox.

0: Avril Rose, Billy Dans, Jeffrey Hazen en Brave.
1: Vroege vogel.
0: En meisje. Gaat die open?
2: Hij gaat open.
0: Hij gaat open, hoor ik. Oh, wacht even hier. Ja. Even door mijn geluiden heen.
2: Ja.
0: Ja, ik krijg alles. Alles gaat nu. Ik had mijn soundbox, die slaat op hol. Hij is open.
2: Loketje heeft een beetje WD-40
0: nodig. Loket heeft WD-40. Nou, ik was gisteren... Waar was ik gisteren? Wat was er? Oh ja, nee, dat verhaal ga ik zo meteen nog vertellen. Daar was ik inderdaad. En die man,
2: nog een verhaal?
0: Nee, die man zei... De deur opent bij een meneer. En die deed hetzelfde eigenlijk als dit. Waar is die? Wacht, met geluidjes. Oh, wacht. Een rare show hier. Die had... Ja... Dus die ging ook zo. En toen zei ik, zo, die kan ook wel wat WD-40 gebruiken. En toen zei hij, nou, ik doe het iedere dag, zei hij. Nou, dan heb je geen goeie, zei ik.
2: Nee.
0: Ze gaat het iedere dag moeten doen, dat is toch raar?
2: Ja, dat hoort niet. WD-40 heb je eigenlijk maar één keer nodig. Dan werkt het voor heel lang.
0: Exact. Maar goed, ik kom zo meteen nog even met het verhaal wat ik bij die meneer deed. Maar jouw loket is open.
2: Mijn loket is open.
0: Nou, mooi.
2: Ondanks de stroevigheid.
0: Veel stroevigheid hier vandaag. Hoor eens even, hij is open. Dus je kan je even melden bij Tinia voor de vroege vogel. Je doet even sturen, je voornaam.
2: Ja, that's all.
0: That's all. Nou. Dan gaan we van de ene stroevigheid naar de andere. Sorry Jan, dat bedoel ik niet zo grappig. Grappig bedoel ik natuurlijk. We gaan naar Jan de Weerman.
3: Hij voorspelt altijd het weer en de zon schijnt elke keer al wat lekker.
0: Ah, ik heb een goed humeur vandaag.
3: Als hij regen heeft voorspeld, blijft hij even goed mijn held, maar als een steker.
0: Heeft ook met de dag van gisteren te maken.

0: schijnt de zon misschien vandaag.
1: Ja, vriend van de show, Jan de Weerman.
2: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia, goedemorgen Clubje. Vanochtend is er veel plaatsen de zon erbij. En het blijft op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten zou nog een buitje kunnen vallen. De wind is matig, komt uit het noordoosten. Temperaturen 12 tot 16 graden. En de vooruitzichten zijn droog, temperaturen 18 tot 22 graden. En daar word je in ieder geval weer vrolijk van.
1: Nou, zo dat.
2: En hier onze spreuk. In mei een warme regen betekent meestal een vruchtzegen.
1: Vruchtzegen. Janneman, dankjewel. 5:30.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel en de GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat zij moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die de directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoge beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en een verkrachting van zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. En waarschijnlijk is de rapper en tv-persoonlijkheid niet bij de uitspraak vandaag. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen dat bij de gemeente Den Bosch hoort. De weg richting Waalwijk was even dicht. En ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van een tijdelijke AZC in het voormalige gemeentehuis. Volgende week komen daar de eerste asielzoekers aan.
1: Dankjewel. Kijken we nog even naar het verkeer. Dat doen we met de meldingen van de ANWB. 3 files. De A2 Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen, West en Kerkdriel. 7 minuten. Een minuutje of 8 op de A7 van Horen naar Zaanstad voor Purmerend. En de A12 Duitse grens Arnhem voor Velpenbroek door wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. 25 minuten. De linkerrijstrook is gesloten. Zometeen.
4: Vroege vogel.
1: Melden doe je dus bij onze Tinia in de app, zeg ik even heel zachtjes op deze mooie ochtend. Want kijk eens om je heen, het is al licht, Tines.
5: Fijne.
1: Mooie ochtend, prachtig. Doe je maar even melden met je voornaam in de app.
0: NPO Sterren NL.

0: terug.
1: Vroege Vogel.
0: Heb je al genoeg deelname tieners of moet ik nog een oproepje doen?
2: Nou, mag altijd meer.
0: Oké, dames en heren, meld u. Het kan heel eenvoudig. Het is gratis bovendien. Even een appje sturen met je voornaam. Kom je zo meteen in de uitzending, dan krijg je sowieso wat leuks opgestuurd. Mag je nog een liedje aanvragen? Officieel het stempel voor vandaag. Vroege Vogel namens Marcel in de Morgen. Dus doe jezelf maar even opgeven. Dat kan je niet door een ander laten doen. Dat moet je echt hoogstpersoonlijk zelf doen.
2: Ja. Ja.
0: Dus je voornaam in de app. Dus niet je nickname of je wat dan ook. Maar echt je voornaam.
2: Ja.
0: Evert, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Marcel en Tinia. En het wakkere clubje. Ik had een vraagje. Werd er vandaag nog een polka gedraaid? Dan heb ik een suggestie. De trompettenpolka van de gebroeders Brouwer.
0: Oh, mooi, ja.
3: Heb een fijne dag en tot horens. Dit was een berichtje van Evert, de vrachtwagenchauffeur.
0: Ah, oké.
2: Okay. Ja, fijn, Evert.
0: Nou, dat is... dank je. Bedankt. De trompettenpolka van de gebroeders Brouwer is inderdaad een topper. Dat is nou misschien wel een van de beste tunes ooit gemaakt. Ik noem het ook altijd een beetje ijsbaanmuziek.
2: Ijsbaanmuziek? Wat is ijsbaanmuziek?
0: Ik vind ijsbaanmuziek, dat was vroeger als wij dan, als het weer winter was en er lag genoeg ijs, dan gaat de ijsbaan open, dan hangen de vlag in. Tenminste, één man in het dorp die heeft altijd de vlag hangen. Dan weet je, hij is open.
2: Oh.
0: Ja, dat ging bij ons zo. En dan de koekensopietent die stond dan weer te brullen. En van die speakers over de ijsbaan met muziek. Ken je dat niet?
2: Ja,
0: dat de
2: ja.
0: muziek wordt gedraaid bij de ijsbaan?
2: Ik ken dit van films. Daar wordt dat ook altijd in gedaan.
0: Nou ja, bij ons volgens mij nog steeds hoor. Dan wordt de muziek gedraaid. En dan is dit... Dat gaat zo lekker dit. Dit is fantastisch. Noem ik ijsbaanmuziek.
2: Ja, ik kan me wel iets bij voorstellen.
0: Ja, en dan even halverwege eventjes weer stoppen bij de koekensopie. En dan voor een dikke Unox. Huppakee.
2: Bij ons hadden ze wat frikandellen bij de koekensopie.
0: Frikandellen?
2: Ja.
0: Hadden ze nog beter.
2: Lekker.
0: Oh, die hadden ze bij ons alweer niet. Maar dat is wel een goeie inderdaad. Die kunnen we straks best eens even de eter inslingeren. Als Tinia weer eens even naar het toilet is. Of,
2: Nou, ik moet toevallig zo even naar de wc en een nieuwe bak koffie halen. Dus dan krijg je toestemming.
0: Kan niet mooi even. Oh, dan krijg ik toestemming zelfs. Nou, bepaal zelf wel.
2: Nou.
0: Marcel zegt, morgen Tine Stoomals en Marcel. Nog even een dagje dom kieken en dan is het weekend. Zaterdag maar eens even naar de Conculega. Daar is inderdaad een... die hebben een mooi feestje. Goed weekend. Bolly is ook goeiedag allemaal. Knetter de harde er maar in. Oh, dat hebben we gedaan inderdaad. Dank je wel ervoor. Heel veel mensen die melden zich aan voor de Vroege Vogel, zie ik. Dat is mooi. Antonio is er ook bij. Ik wil graag Michael van der Plas en Dimi Schoenmaker horen. Met C'est la vie. Noteren we ook eventjes. Even kijken. Martin is ook extra vroeg op pad vandaag. Op naar de Tovenaar. Op naar Os. De Tovenaar? Wat is dat dan? Wat is
2: Tovenaar in Os?
0: Ja, weet ik ook even niet.
2: Zit er iets in Os? Tovenaar?
0: Tovenaar.
2: Ik ga spoelen.
0: Zegt mij even niks. Is dit een cryptische omschrijving? Laat het weten.
4: Ja, goedemorgen Marcel, Tinia. Ha, Marcel, even rotsertie.
0: Ja.
4: Wat krijg je als je een slang met een egel kruist?
0: Ja. Geen idee.
4: Een meter prikkeldraad. En wat krijg je dan aan je mol met een olifantkruis?
0: Nou?
4: Haha, verdomd grote gaten in de tuin.
0: Hij is weer op dreef hoor, onze Herman. Dankjewel Herman, bedankt voor het lachen. We gaan even een truckerstrekje doen. En die doen we voor wie vandaag?
2: Voor Jeroen.
0: Jeroen?
2: Ja.
0: Jeroen, gefeliciteerd. Jij hebt de truckerstrek van vandaag en we gaan er allemaal van genieten. Want het is een topplaat. Hard to Find Classic van Henk Wijngaard. MUZIEK

0: wie hebben wij aan het lijntje, Tinus?
1: Wij hebben aan de lijn Davy uit Wijchen. En Davy zit in de betonrenovatie.
0: Hey Davy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Betonrenovatie.
2: Ja.
0: Hoe werkt dat?
2: Nou, we zijn al bij een klus bezig in Sittard. Dan moeten we de zijkant van de brug is van beton. Nou, dat is al beton rotdaan en die moeten we herstellen.
0: Ja, en hoe doe je dat dan? Haal je eerst de rotte plekken eruit en dat stort je dan nieuw beton in?
2: Ja, die hele balk moet zo wegslopen.
0: Ja.
2: En dan nieuwe rand storten.
0: Dat is het. Is het ja. Is het zwaar werk?
2: Ja, soms wel zwaar werk, ja.
0: Ja, maar dat
2: het
0: lijkt
2: is
0: me.
2: Verschillend.
0: Dus we hebben hier te maken met een man met spierballen.
2: Ja, gewoon normaal, hè?
0: Ja? Nee, je hoeft geen sportschool op deze manier.
2: Nee, dat hebben we niet nodig.
0: Je spaart een mooi abonnementje uit op deze, hè?
1: Ja.
0: Deze
2: ja,
0: weg.
2: Dat klopt.
0: Ja, toch? Is toch zo?
1: Ja, dat scheelt er ook.
0: Jij hebt een PT zelfs.
1: Ja.
0: Ja, heb je dat?
1: Ja, de kost vermogen, kan ik je vertellen.
0: Nou, dan moet je een dagje met Davy mee. Instant spierballen. Altijd welkom zelfs.
1: Nou, gezellig.
0: Nou, dat weet ik niet. Daar kunnen we nog wel eens over discussiëren of dat gezellig is. Maar,
1: nou.
0: Davy, jij bent heel vroeg of valt het best mee?
2: Nou, ik geef morgen om 4:15 weg.
0: Ja. Exact, dan ben je een vroege vogel en je bent vandaag onze vroege vogel. Dat houdt in dat we even wat leuks opsturen naar je. Je sowieso benoemen als vroege vogel van deze donderdag. En je mag toch een liedje aanvragen. Wat wil je horen?
2: Doe maar samen wel met de bank zitten uitsloven.

0: Over zes en is het tijd voor het nieuws.
1: AfroTros, de omroep voor ons.
2: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De GGD heeft iedereen in beeld die in het KLM-toestel heeft gezeten met een vrouw die was besmet met het Hantavirus. Ze werd van boord gehaald en overleed een dag later in Johannesburg. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gebeld en gevraagd om koorts te meten. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van het schip waar het virus is uitgebroken. Bij het ziekenhuis zijn ze goed voorbereid.
4: Wij zijn eigenlijk gespecialiseerd ook in ernstige luchtweginfecties. We beschouwen dit nu als een virus wat via de lucht overdraagbaar is. Iedereen die dit doet, deze patiënt opneemt, die is getraind.
3: Het schip met 150 mensen aan boord is inmiddels weg uit Kaapverdië en zet koers naar de Canarische eilanden. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan, maar er volgden dus grootschalige aanvallen. In Engeland zijn vandaag lokale verkiezingen en in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Labour, de partij van premier Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Reform UK staat er juist wel goed voor in de peilingen. Partijleider Farage zegt dat hij voor verandering wil zorgen.
5: If you want real change in national government and in the approach to local government, we are the change option.
3: Ook de Green Party lijkt goed te gaan scoren. De definitieve resultaten worden zaterdagmiddag verwacht. Op het Indonesische eiland Sumatra zijn minstens 16 mensen om het leven gekomen bij een botsing tussen een bus en een tankwagen. 4 mensen liggen met brandwonden in het ziekenhuis. De chauffeur van de bus week waarschijnlijk uit naar de andere weghelft omdat er vonken uit zijn bus kwamen. Daar botste de bus frontaal op de tankwagen, waarna beide voertuigen in brand vlogen. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dankjewel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie van de ANWB. De A12 Duitse grens Arnhem tussen Oud-Dijk en Velperbroek. Daar heb je 30 minuten. Door wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. De linkerrijstrook is daar gesloten. En de A50 Os Arnhem tussen Valburg en Grijshoord. 23 minuten door een ongeluk. Daar is de rechterkant dicht. Dan hebben we nog Martin die stuurde. Is het 1 over 6? Ja, ik zit nog een beetje in de wintertijd, Martin. Het wil maar niet wennen, maar het blijft toch...
6: Eén grote race tegen het uurwerk. Ja, waarin het gaat om tijdwinst. Om secondenwinst. Nou.
2: Marcel de Vries.
0: Dus laten we nog maar één keer de tijdsmelding doen. Het is 4 over 7.

0: Dit deden ze vroeger ook als ze op de nieuwslezer zaten te wachten.
1: Dames en heren, we zijn in afwachting van het nieuws. De NOS.
0: Rondje 33,7 reed ik hier vroeger op.

0: nummer 7.
1: Goedemorgen mensen, goedemorgen, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Donderdag 7 mei. Het is de ochtendshow Marcel en de Morgen met onze Tieners. Hier naast mij op de bijrijdersstoel.
2: Ja, goedemorgen.
0: Hallo, goedemorgen. Heb je er een beetje zin in?
2: Ja, ik heb er zeker zin in. Ik heb altijd zin in.
0: Tentfeestje dit weekend, hè?
2: Ik heb een tentfeestje dit weekend.
0: Was
2: ja,
0: een beetje spannend.
2: Leuk.
0: Ga je het redden of niet? Ben je gevloerd of niet door de verkoudheid? Maar het valt mee.
2: Nee, de verkoudheid heeft me nog niet gevloerd. Dus ik ben nog positief.
0: Top, zit je aan een prednison of zo? Wat doe je?
2: Ja, ik heb een of ander goedje. Heb ik. Nee.
0: Paardenmiddeltje?
2: Nee, ik heb gewoon een goede neuspray van de trekpleister. Dat is toch veel.
0: Ik heb denk ik wat anders door de neus gehaald, maar het is gewoon een neuspreetje.
2: Het is gewoon een neuspreetje.
0: Oh,
2: alleen
0: gelukkig.
2: Als je zo denkt te luisteren, dan denk je nou, die werkt niet goed. Maar,
0: nee, ja, nou, het werkt optimaal.
2: Om een paar minuten gaat mijn neus weer dicht.
0: Heerlijk. Ik vind het lekker ook. Heerlijk. Nee, ik doe dat totaal niet aan.
2: Sommige mensen hebben echt een neusprayverslaving, hè?
0: Oh, dat is inderdaad, ja.
2: Dat,
0: ja, klopt.
2: Dat heeft een vriendin van mij ook, maar dat is
0: echt
2: heftig.
0: Ja? Oh, heeft jouw vriendin dat?
2: Ja, die...
0: Die spreekt iedere dag?
2: Ja, s'nachts sowieso voor het slapen, s'avonds. En tussendoor s'nachts als wakker wordt, overdag heel vaak. Ja, die kan er echt niet vanaf komen. Die is daar gewoon een soort van verslaafd aan.
0: Bizar. Maar is dat de handeling zelf of het goedje?
2: Ja, het goedje.
0: Goedje.
2: Er zit iets in de neuspray of zo. Ik weet niet precies wat het doet dat het verslaafd maakt. Het is niet het snuiven aan zich of zo, maar... Ja, zij zit ook een beetje tussen de oren, denk ik, dat dan de neus dicht gaat.
0: Het is een bepaalde handeling, denk ik. Ja, denk ik.
2: Ja, ik heb geen idee.
0: Die je graag doet, dat is een gewoonte, is dat gewoon.
2: Maar het schijnt wel echt een ding te zijn. Ik denk dat we misschien wel een paar luisteraars van ons het ook al hebben, denk ik.
0: Kent u iemand... Meld het even.
2: Ja.
0: Dus ik denk dat het best wel mensen zijn.
2: Ja, die schijnen er ook best wel moeilijk vanaf te kunnen komen.
0: Misschien wel een goede vraag. Welke tik heb jij? Dat is wel een goede vraag. Ik denk dat heel veel mensen namelijk wel een tik hebben. En misschien moet je er even over nadenken. Dus ik zeg, heb ik ook een tik, denk je? Ik zit op te denken wat voor tik ik heb.
2: Ik heb een tik. Ja, ik zou jou ongetwijfeld opgevallen zijn. Maar ik zit al met mijn tong doe ik altijd zo over mijn lippen. Op mijn bovenste lip.
0: Ja, nu het zegt. Ja, klopt ja.
2: Ja, dat doe ik altijd heel... Ja, dat is mijn tik.
0: Ik had Johan Flemmings logeren. Die heeft ook een tik.
2: Oh ja?
0: Ja,
2: maar die doet letterlijk tik.
0: Doet die. Heel dat zo. Oh. Ik dacht op een gegeven moment, ik zit op de bank, weet je. Hij is aan het vertellen en verhalen. En ik hoor heel... Hé, ik denk, wat hoor ik nou over de tikken hier? Dat heb ik normaal nooit in huis. Ze zijn de hele tijd zo. De tikje tussendoor. Ja, heel gek. Ik denk, wat raar, waar komt dat vandaan, weet je wel? Nou ja, anyways. De 13 aangehouden activisten die aandacht vroegen voor de oorlog in Gaza rond de dodenherdenking op de Dam. Even kijken, wat is dit? Vroegen de 13 aangehouden activisten die aandacht vroegen voor de oorlog in Gaza rond de dodenherdenking op de Dam. Punt. Dat is een gek verhaal wat ik hier lees. We gaan even naar een ander verhaal, jongens. Een opvallende TikTok-hype bereikt nu ook Nederland en richt zich op een kerk in Amsterdam. Jongeren willen massaal het gebouw inrennen als een soort spel. De actie die trok honderden mensen, maar werd door de politie tegengehouden. De kerk die noemt het vervelend en waarschuwt voor schade. Meer dan een kwart van de Nederlanders die wast rauwe kip onder de kraan. Maar volgens het voedingscentrum is dat juist heel onveilig. Door het spetterende water verspreiden bacteriën zoals salmonella zich razendsnel over je aanrechten en ook over je handen, wat de kans op voedselvergiftiging vergroot. Dus je kunt de kip beter direct in de pan doen, want alleen door verhitting gaan de ziekmakers echt dood. Dat is wel een goeie inderdaad. Ik doe dat nooit afspoelen onder de kraan.
2: Ik ook niet.
0: Nee. Dat is uit de verpakking, kruiden eroverheen en klappen maar met dat ding. Ja. Alright, het is vandaag een prima dag. Vanochtend in ieder geval lekker veel zon. Vanmiddag dan krijgen we wel wat wolken. En is er een enkele kans op een bui? 13 tot 17 graden gaat het worden. Oké, wij gaan zo meteen battelen. Team Tinia versus Team Marcel. Je hoort zo meteen welke twee liedjes het zijn. Is Marcel.

0: Gappie Sappie. Het is best behoorlijk, hè? Er zijn luisteraars die kunnen echt niet van de neusspray afblijven. Ik zie dat Dylan, die stuurt een foto met 2 flesjes neusspray. Neusspray verslaafde, zegt hij. Opstaan tijdens wat pakken uit de auto of gewoon tijdens het niks doen. Het is bij mij echt heftig. Zo. Dat is niet normaal, zeg. Carla zegt, Tinia, Marcel, ik was verslaafd aan de neusspray. Ik ging de deur niet meer uit zonder het flesje. Ik moest voor een blinde darmontsteking geopereerd worden. En toen ik wakker werd, was de pijn weg en geen behoefte meer gehad aan de neusspray. Dus iedereen die de neusspray-verslaving heeft, die moet de blinde darm eruit halen. Dan, dat is eigenlijk de conclusie. Dan ben je er vanaf. Cindy zegt, ik heb een andere tik. Ik heb al mijn hele leven een tik. Ik moet voor het eten eerst mijn puntje van mijn tong tegen de vork aanzetten. Als die raar smaakt, soort statisch, dan wil ik een andere vork en eet ik er niet meer mee. Dat is een rare, wat een gekke tik, Cindy. Hoezo is een vork? Ik heb nog nooit een vork gehad dat ik denk van, gadverdamme, wat een vieze vork. Wil je dat wel, schat?
1: Nee, nou, dat hij een beetje dat hij vies lijkt, maar dat het gewoon een beetje beschadiging is van de vork, zeg maar. Dat een beetje het zilver een beetje.
0: Dat is zichtwerk, dus ja. Zichtwerk, maar niet de smaak toch van een vork.
1: Ik heb dat wel met een lepel wel eens gehad. Ja, dat ik dacht van, dit smaakt een beetje gek of zo.
0: Beetje
1: metaalachtig.
0: Metaalachtig, ja, dat zou wel kunnen, ja. En Brigitte zegt, hier een ex-neusspray junkie. Kost inderdaad best veel moeite om er vanaf te komen, maar het kan dus wel. En dan staat er een heel moeilijk woord, probeer jij te zeggen. Ik zie het, Brigitte, die heeft een appje xylometazoline. Nou, dat vind ik best aardig.
1: Xylometazoline. Nou, best knap.
0: Dat maakt het zo verslavend trouwens. Oké, dat is het stofje wat erin zit. Oké. Jongens, er gaat een wereld van me open. Behalve mijn neus. Die zit nog steeds dicht.
2: Team Tinia tegen Team Marcel. Marcel in de morgen. The battle.
0: Tijd voor de battle. Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Kom erop.
1: Ik ga vandaag voor... Waar blijf je nou van Donnie en Senna?
0: Waarom?
1: Ja, ik had even zin in wat nieuwe liedje en ik had even zin in Senna. En dan met Donnie vind ik helemaal topplaat, dus...
0: Oké. Nee, punt gemaakt, Tinia.
3: Ik ga waar

En dan heeft Team Marcel ook nog een liedje. En dat is ook een vrij recent liedje. Een lekker liedje wat hij hier live gezongen heeft. En dat deed hij heel goed. En daarom in waarde gestegen, vind ik. Joey Nicolai.

0: van de medaille.
1: Marcel in de Morgen. The Battle.
0: Het is aan jou. Waar heb je het meeste zin in? Heb jij zin in het liedje van Team Tinia? Dat is Donnie en Senna met Waar blijf je nou? Of heb je zin in Kroegtijger van Joe Nicolai voor Team Marcel? Laat het weten. Stemmen doe je gratis in de NPO Luister-app.
2: Ik weet nog goed die ene nacht. Ze kwam

0: Jannes. En Dans tot de morgen met mij. Ster NL, ochtendshow Marcel in de morgen. Inmiddels kan er gestemd worden. Er was even een kleine, ja, wat was het? Kink in de kabel. Was er eventjes, de poll was nog niet zichtbaar. We kregen heel veel appjes van mensen die zeggen: waar is de poll? We kunnen niet stemmen, stemmen. Paniek, paniek, paniek.
1: De techniek laat mij soms wel eens in de steek.
0: Dat kan gebeuren, Tinia. Het is jou niet.
1: Ik heb geen ICT-opleiding gedaan, dus doe ook maar wat.
0: Je doet inderdaad, dat klopt. Dat onderstreep ik, zeker. Maar, en meestal komt het er ook wel aardig uit. Maar nu komt het er even,
1: kan een keer gebeuren toch?
0: Ah ja, maar het is gelukt. Je kan nu stemmen in ieder geval in de NPO luisteren.
1: Ja, daar gaat het om,
0: dat is het belangrijkste. We maken het ook uit wie wint, weet je wel. Het zou mooi zijn als die Marcel wint, maar...
1: Nou, wat heb je gewonnen deze week?
0: Dan heb ik inderdaad gewonnen deze week, dus...

0: en Country Woman. Op Sterren NL. Je kan stemmen overigens voor onze battle met twee liedjes in die battle. Voor Team Tinia onder andere deze.
1: Leg op, waar blijf je nou? Je schudt die slechte smoes.
0: Donnie, Senna en Waar blijf je nou? Of die voor Team Marcel.
2: Ze noemen mij de kroeg, de tijger.
0: Joey Nicolai, kroegtijger. Stemmen doe je in de NPO Luister-app. Vanochtend is er veel zon, al komen er in het zuiden en oosten eerst nog enkele wolkenvelden voor. Vooral in Limburg kan er nog een spatje regen vallen. Vanaf de late ochtend ontstaan stapelwolken die vanmiddag heel lokaal tot een licht buitje kunnen produceren. De maxima die liggen tussen de 13 en 17 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Vanavond en vannacht wisselen brede opklaringen en enkele wolkenvelden elkaar af, 3 tot 7 graden. Ja, en morgen wordt het nog lekkerder, wordt het namelijk 15 tot 19 graden. Kijk. Dat is lekker voor de vrijdagmiddagborrel. Het is 8:02.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De GGD heeft iedereen in beeld die in het KLM-toestel heeft gezeten met een vrouw die was besmet met het Hanta-virus. Ze werd van boord gehaald en overleed een dag later in Johannesburg. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gebeld en gevraagd om koorts te meten. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van het schip waar het virus is uitgebroken. Bij het ziekenhuis zijn ze goed voorbereid.
4: Wij zijn eigenlijk gespecialiseerd ook in ernstige luchtweginfecties. We beschouwen dit nu als een virus wat via de lucht overdraagbaar is. Iedereen die dit doet, deze patiënt opneemt, die is getraind.
3: Het schip met 150 mensen aan boord is inmiddels weg uit Kaapverdië en zet koers naar de Canarische eilanden. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen.
0: Dankjewel. Kijken we nog even naar het verkeer. Het is inmiddels al wat drukker aan het worden. 220 kilometer, dit zijn de bijzonderheden. De A12 Duitse grens Arnhem tussen Oud-Dijk en Velperbroek. 3 kwartier aan extra reistijd. De A58 Eindhoven naar Tilburg tussen Best en Moergestel. 31 minuten. Komt door een ongeluk met de vrachtwagen. En de N207 van Hillegom naar Bergambacht. Dat is tussen Ter Aar en Al van der Rijn. Daar heb je 17 minuten. Komt door een ongeval. Succes onderweg. Dan heb ik nog 2 verhalen openstaan van dingen die ik heb beleefd
5: gisteren. Ja, inderdaad. Wanneer, ja. Je bent echt flink aan het cliffhangeren vandaag.
0: Ja, ik ben
5: een keer klaar mee.
0: Mooi werkwoord, ik ben aan het cliffhangeren. En welk verhaal wil je eerst? Ik ben dus naar een man geweest gisteren. En ik heb gisteren ook wel een blij nieuws gehad, zeg maar. Nou, ik kan wel zeggen, heel blij nieuws.
5: Oké, ik zeg altijd goede nieuws voor het laatst bewaren.
0: Oké.
5: Dus dan doe maar eerst de man.
0: Oké, dan krijgen we dat zo meteen.
6: NPO Sterren de Man.
7: De nummer 1
6: in Nederlandstalige muziek.
0: Eerst muziek van René Vroeger en Waylon.
6: NPO

0: Nederlands en maximaal.
1: Marcel in de Morgen. The Battle.
0: Yes, wij gaan battelen. Tenminste, dat zijn we al aan het doen. En we willen zo meteen een liedje draaien over een kwartiertje. Eentje uit de battle. Eén van de twee gaat het worden. Het ligt wel aardig bij elkaar. Donnie en Senna voor Team Tinia.

0: en de Kroegtijger. Je mag het doorgeven in de NPO Luister-app. Je ziet daar een polletje. En dat kan gestemd worden. Je kan het ook nog even daarna even bevestigen met nog een tekst of een audio-appje. Dat zou kunnen.
1: Ik stem Team Marcel.
0: Ja.
1: Voor Kroegtijger. Groetjes, Kelsey.
0: Kelsey.
2: Oh, wat schattig.
0: Ja, nee, maar je kan maar beter de jongste fans hebben, want die hou je het langs natuurlijk.
2: Ja, hè? Dat klopt. Die blijven daar dan helemaal hangen.
0: En dat is heel niks te nadelen van alle mensen die bejaard zijn. Of,
2: En goede opvoeding al, hè, met Nederlandstalige muziek opgevoed worden.
0: Exacte mundo. Nou moet ik zeggen dat Nederlandstalige muziek is totaal geen... daar hoef je niet meer voor te generen.
2: Nee, zeker niet. Maar ik ben vroeger ook opgevoed met Nederlands. Ik had gewoon lekker Jan Smit en Frans Bauer op de cd thuis, hoor.
0: Nou, ik zat toevallig gisteren met mijn zoon in de auto en toen waren we ook een beetje aan het zappen en toen kwam er ook een Nederlandstalig nummer was ineens kwam voorbij op de radio. En ik vraag hem dan wel eens van, wat vind je leuk? En dan en hij gaat wel aan bij Nederlandse muziek.
2: Ja, oh ja.
0: Ja, ja ook wel gewoon top 40 muziek en zo, ja. Maar ja.
2: Dat is altijd goed. Ja, leuk.
0: Nou, en daarvoor was ik dus naar een meneer, was ik.
2: Oh ja.
0: Ja.
2: Ik ben benieuwd.
0: Ben je benieuwd?
2: Ja.
0: Nou, ik heb dit al een tijdje geleden heb ik dit al gedeeld. Dat ik aan het onderzoeken ben of ik ADD heb.
2: Oh ja, ja, ja.
0: Dus ik had gisteren weer een afspraak met de beste meneer. En dat gaat dan via de huisarts. En dan word je doorverwezen. En dan kom je terecht, dames en heren, bij een psycholoog. Psycholoog kom je dan.
2: Psycholoog.
0: Dus ik zat bij de psycholoog. En dat ben ik al een paar keer geweest. En ik had nu de derde van de drie sessies die we hadden.
2: Oh, dus de laatste.
0: De laatste. Met de uitslag.
2: Oh, oh.
0: Ja.
2: Dit heb je maar. Oh, oh, oké. Okay.
0: Dat heb ik inderdaad niet gedeeld. Dus ik denk dat deel ik op de radio. Omdat we hier al eerder over hebben gehad. En ik ben een open boek. Want ik vind, hier zijn vast meer mensen die dit hebben. En wat denk je?
2: Ik denk 100% zeker dat jij het hebt.
0: Echt waar? Ja, denk je dat? Oh. Moet je ook psycholoog worden?
2: Want het is zo.
0: Het is zo, ja.
2: Ja, dat dacht ik al wel. Ja,
0: nou,
2: dat dacht je zelf ook.
0: Kijk, aan de tests en zo die we hebben gedaan. We hebben afgelopen weken tests gedaan. En het hier en het nu en vroeger. En hebben we het overal over gehad en zo. En dan wordt gekeken van, nou ja, waar scoor je dan op? Want het is een soort toets die je doet. Een soort CITO-toets, yep. moet je voorstellen. En dan komt dan een antwoord uit. En daar blijkt uit, ja, hij zei ja, alle waarschijnlijkheid. Want we kunnen natuurlijk niet onder een motorkap kijken. Want ja, dan moet je kopje open en dat kunnen we nog niet meten. Maar dan aan de hand van de test, zeg maar, ja, denken we toch wel echt zeer zeker dat jij het hebt.
2: Ja, zeer
0: dus dat,
2: zeker.
0: Ja, dat is dus attention deficit disorder.
2: Ja.
0: Ja. Dus dat houdt in dat je nogal wat anders denkt dan een tussen haakjes normaal persoon.
2: Ja, nou, daar ben ik inmiddels na 2 jaar met jou samenwerken ook wel achter. Maar ja, ik ben toch wel blij dat Google... Jij hebt het toen een tijd geleden gegoogeld. En toen zei je, nou, alle symptomen die ik daar las, heb ik.
0: Ja.
2: Maar dat klopt dus dan dus ook wel.
0: Ja, concentratieproblemen.
2: Ja.
0: Snel afgeleid. Chaotisch en dromerig.
2: Ja, absoluut. Ben je allemaal. Ja. Absoluut.
0: Overprikkeling. Nou, daar valt me best
2: wel
0: mee.
2: Ja, dat vind ik wel meevallen.
0: Uitstelgedrag.
2: Ja, oh, heel erg.
0: Nou, dat echt waar.
2: Heel erg.
0: Nou, dat kan dan niet waar zijn dat je... Oké, traagheid. Oh. Het verwerken van informatie duurt langer.
2: Ja, dat soms wel eens.
0: Oh ja?
2: Soms duurt het wel even, want dat bij jou ook wel eens een lampje brandt.
0: Oké.
2: Maar ook traagheid op de WhatsApp en op de communicatiekanalen met jou. Vooral daarop.
0: Nou, maar dat is ook niet bewust bedoeld. Maar dat is heel veel dingen...
2: Ja, dat zeg ik ook altijd tegen. Want hier op de zaken vragen dat ook wel eens mensen. Och, want de vraag is wel eens wat aan mij.
0: Ja.
2: Omdat als een soort van jouw assistenten, omdat ze jou niet te pakken kunnen krijgen. En dan zeggen ze, ja, Marcel reageert nooit. En dan zeg ik altijd standaard, het ligt niet aan jou.
0: Wat een goed antwoord.
2: Het heeft niks met jou te maken.
0: Nee.
2: Zeg maar, dit is Marcel.
0: Ja, maar dat hoort dus voor een groot deel aan dit. Maar ik ben benieuwd of er luisteraars zijn die het ook hebben. En weet je wat ik nu ga doen?
2: Wat nu verder?
0: Ja. Want nu heb je zeg maar een soort van, dat is het dan. En nu wordt er gekeken van, nu gaan we kijken naar een soort pilletje.
2: Oh.
0: Die ik dan kan gebruiken. Die gaan we dan testen. Dat moet eerst worden op maat worden gemaakt, dat pilletje. En dan ga ik dat proberen om als steuntje in de rug. En dat kan je dan helpen. Kijk, ik ben heel chaotisch. Dus als ik bijvoorbeeld, een voorbeeld, als ik achter de computer duik en ik denk, ik moet 10 jaar een mailtje sturen. Nou, dan kom ik dit nog tegen, kom ik dat nog tegen. En voordat ik bij die mail ben, denk ik, wat zou ik ook alweer doen?
2: Ja.
0: Dat soort dingen. Dus dat kan je helpen bij de concentratie inderdaad. En ik ga dat is ook wel mooi, in augustus en september. Dit hoort helemaal, dit past totaal niet bij mij.
2: Oh god, nou, ik dit meen je niet.
0: Ik ga in een praatgroep. Ja! Ik zie dat voor me als een soort anonieme alcoholisten.
2: Je praat
0: nog
2: niet genoeg, wil je zeggen.
0: Hè?
2: Je praat nog niet genoeg.
0: Ik praat niet genoeg. Dus dat zijn 6 sessies met 6 personen, lotgenoten. die dat ook allemaal hebben. En een persoon die er verstand van heeft. En die gaat ons dingen uitleggen zo.
2: Een soort cursus training met hoe om te gaan.
0: Bijvoorbeeld.
2: Ja. Dit is niet om je problemen te bespreken, maar meer om om te gaan.
0: Grappig, hè?
2: Wat goed. Maar ja, jij zei net pilletje. Maar ja, ik ken jou als iemand die het al echt bijna verrekt om een paracetamolletje
0: klopt,
2: te pakken.
0: Klopt, ja.
2: Ga je dit dan wel doen?
0: Ja, ik ga het wel proberen.
2: Ben je dat wel van plan?
0: Want ja, ik wil het wel proberen.
2: Je bent echt anti-pillen, jij.
0: Ja, nou, nee, maar echt, als het me kan helpen, zeg maar. Dan worden heel veel mensen blij. Die krijgen dan allemaal een appje terug. Die bel ik allemaal terug.
2: Ik ben zo benieuwd of je dadelijk in één keer iedereen allemaal terug gaat appen en mailen.
0: Dat is ook een beetje de aard van het beestje, denk ik.
2: Dat denk ik ook.
0: Als je mij moet hebben,
2: moet je een beetje. Je bent ook een beetje eigenwijs af en toe. Nou, ik denk dat voor eigenwijs is geen echt niet echt. Dat is gewoon een vaste diagnose. Daar kun je niks tegen.
0: Ik denk echt serieus, als mensen me nodig hebben, dan moeten ze me maar bellen. Dan neem ik altijd op. Bijna altijd.
2: Ook niet. Ik heb je ook een paar keer gedaan dat je niet opnam.
0: Bijna altijd.
3: Hallo, ik ben Justin de Wild. En je hoort me op Sterren NL.

0: Amsterdam.
1: Yes, Wesley Klein en in het hart van Amsterdam. Nog wel een goede vraag van Fred of ik naar de praatgroep ook Sandra Obama ga meenemen. Ik denk het wel, dat die zit altijd op de bagagedrager, zeg ik altijd. Ben ik dan schizofreen? Zou ik dat dan ook nog hebben?
2: Schizofreen?
1: Nee, dat valt wel mee. We hebben een battle tussen deze twee liedjes. En jongens, het is

0: Dat doe je in de NPO Luister-app. Je hebt nog wel geteld 2,5 minuut. Het is vandaag donderdag. Dat was je zelf al ook al opgevallen waarschijnlijk. En op donderdag, dan zeggen wij altijd, het is Piratendonderdag.
1: En dan nu

0: Away, Teenager Melody. Yes, dat was de ene laatste van dit uur. De laatste van het uur, altijd tussen 7 en 8, is het liedje uit de battle. Wat is het geworden, beste tieners?
1: Het is geworden met 57% van de stemmen.
0: Oeh, spannend was het.
1: Ja, het was echt superspannend. Ja. Donnie en Senna met Waar blijf je nou?
2: Ik grap, waar blijf je nou? Je schudt die slechte...
0: Dat was de ene laatste van dit uur. De laatste van het uur, altijd tussen 7 en 8, is het liedje uit de battle. Wat is het geworden, beste tieners?
1: Het is geworden met 57% van de stemmen.
0: Oeh, spannend was het.
1: Ja, het was echt superspannend. Ja. Donnie en Senna met Waar blijf je nou?
2: Ik grap, waar

0: TikTok, TikTok. En grap, waar blijf je nou?
1: Avrotros, de omroep voor ons.
2: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een snelweg bij Den Bosch en in Loosdrecht is gisteravond gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekerscentra. De A59 werd geblokkeerd omdat in het dorp Engelen een AZC moet komen. En in Loosdrecht liepen mensen in wat ze noemden een rouwstoet voor de democratie, zeiden ze bij NH Nieuws.
4: Ja, een rouwstoet om te laten merken dat we toch rouwen met elkaar. We zijn hier heel erg verdrietig om.
3: In Loosdrecht komen volgende week asielzoekers in een voormalig gemeentehuis. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door het nieuwe pensioenstelsel. Door over te stappen lopen ze mogelijk tienduizenden euro's mis. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Maar die compensatie is bij het pensioenfonds voor wethouders nog niet geregeld. Bij de wethoudersvereniging hebben zich al zeker 40 mensen gemeld met vragen. Argentinië gaat tests voor het Hantavirus leveren aan Nederland, schrijft het AD. Ook laboratoria in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Senegal krijgen tests. Mogelijk heeft het Nederlandse stel dat overleed aan het virus dat opgelopen bij het vogelspotten in Argentinië. De GGD heeft iedereen in beeld die in een KLM-vliegtuig heeft gezeten met een vrouw die was besmet. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gevraagd om koorts te melden. Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4-zege van vorige week. Vroeg in de wedstrijd leek het er even op dat het weer een doelpuntenfestijn zou worden, horen we bij Ziggo Sport.
5: Kvaratskhelia, Paris is er met veel hoor, en daar is hij al! Ah, Dembélé! 2 minuut 20 en het bal is alweer geopend. Ze gaan gewoon door!
3: Op 30 mei is de finale en is Arsenal de tegenstander van titelhouder Paris Saint-Germain. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.

Dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. 306 kilometer, meest dagelijkse files. De A1, onder andere Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Blaricum en Diemen, daar heb je 35 minuten extra reistijd. Er ligt namelijk brandstof op de weg. 3 rijstroken zijn er dicht. Dan de A12, Duitse grens Arnhem, tussen Oud-Dijk en Velperbroek, 48 minuten. A12 Arnhem richting Utrecht, tussen Veenendaal-West en Driebergen, een half uur. En de A58 Eindhoven-Tilburg, tussen Best en Moergestel, 34.

0: Woensdag 7 mei. Het is de ochtendshow Marcel in de Morgen. Hier vanuit de Mediatempel in Hilversum, waar het zonnetje alweer op de rug van de zendmasten schijnt. Tien, dus het is een mooie dag vandaag.
1: Ja, een mooie dag, heerlijk.
0: Het is een mooie dag om... Je zou bijna op de brommer naar de zaak kunnen.
1: Op de Tomos, ja. Op dat was...
0: Krijg je hem nog wel eens te horen of niet?
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar ook heel veel mensen die ook echt oprecht dachten dat ik een Tomos had. En dat ik ook echt op dat filmpje was wat jij toen gemaakt had.
0: Ja.
1: Dat hoor ik nog steeds. Van, was jij dat echt niet?
0: Nou, dat ging tot aan... Ik zal het je eerlijk vertellen dat Johan Flemmings ook zei van... Maar dat was toch echt? Toen zei ik nee. En toen heb ik dat uitgelegd hoe dat... En toen zei hij van, kun je dat ook met mij doen? En die zit ook vol ideeën. Hij zei, dus in principe kun je een hele videoclip hiervan maken. Ja, als je ervoor gaat zitten, dan zou dat eventueel kunnen, ja. Dus die zag al dollartekens in zijn ogen. Die ziet overal geld in natuurlijk. En hij zei, dan hoef ik dus niet meer te acteren. Nee, dat hoeft dan in principe niet meer.
1: Dat klopt.
0: Nee. Dat is de wereld anno 2026. We gaan zo meteen bellen met Mariska Bauer. Want die gaat het theater in. Dat zo meteen. En straks ook nog Tom met het laatste entertainment nieuws. De aangehouden activisten die rond de dodenherdenking aandacht vroegen voor de oorlog in Gaza. Door onder andere het monument op de Dam te bekladden met rode verf en te protesteren tijdens de 2 minuten stilte. Die gaan er volgens experts van afkomen met een taakstraf of boete vanwege hun recht om te demonstreren.
1: Nou, dit vind ik echt helemaal nergens op slaan.
0: Nou, het zou goed zijn als we ergens iets, een betonnen muur of zo, helemaal onder gaan kladden. En dat die mensen dan die dat hebben gedaan, zeg maar, die
1: zelf schoon mogen maken.
0: Dat die dat proberen mogen schoon te maken. En dan weten ze wat ze hebben gedaan.
1: Ja, dat is ook al goed, ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Zou ik doen.
1: Boontje, maar ik vind het alsnog een milde straf.
0: Ja, maar ja, wat zou je dan willen? Dan
1: nee, maar kijk,
0: ze
1: als je nou een muurtje
0: in,
1: bij een treinstation... Kijk, dat is ook erg. Maar dit is wel het monument waar s'avonds gewoon
0: absoluut
1: heel Nederland naar kijkt.
0: Ja, ja.
1: Waar echt de nationale dodenherdenking was.
0: Ja.
1: Vind ik toch wel dat er... Maar ja, zo gaat het nou eenmaal. Gewoon de regels zijn regels.
0: Dat is het rechtssysteem.
1: Ja.
0: Dat is hetzelfde als mensen... Ik hoorde gisteren ook Wierd Duk was het volgens mij bij Vandaag in Zuid zeggen... van dat Volker van de Graver zo makkelijk in principe het zaakjes van af is gekomen... met de moord op Pim Fortuyn.
1: Ja.
0: Dat hij gewoon vrij rondloopt.
1: Ja.
0: En dat hij echt met een paar jaar... halverwege driekwart straf is hij er al uitgegaan, hè?
1: Bizar.
0: Ja, dat is echt bizar. Ja, het is een politieke moord. Maar het is nooit als door de rechter als een politieke moord... Heel gek is dat. Schout, nee.
1: Bijzonder.
0: De zomervakantie dreigt voor veel mensen duurder te worden door de hoge brandstofprijzen. Vooral vliegtickets die stijgen en er zijn minder vluchten beschikbaar. Daardoor kiezen steeds meer mensen voor een vakantie dichter bij huis. Staycation noemen ze dat. Experts die verwachten dat deze trend deze zomer doorzet. Dus veel mensen die thuis blijven of op vakantie gaan in eigen land. Ik zal je eerlijk zeggen dat ik nog niks heb gepland zelfs, Tines.
1: Jij gaat misschien ook voor een staycation.
0: Nou, misschien wel, ja. Vanochtend lekker veel zon, vanmiddag dan wat wolken. Kans op een enkele bui, het zal niet veel zijn. Wordt een prima dag vandaag. Temperatuur vandaag tussen 13 en 17 graden. Lekker.

0: En Route du Soleil. Ik had gisteren Wolter op de app. Weet je waar hij naartoe was? Want ik heb het jou nog laten horen in de uitzending.
1: Oh ja.
0: Hij moest een prijs uitreiken.
1: Oh.
0: Dat doet hij altijd voor de vriendenloterij.
1: Oh, voor de vriendenloterij, ja. Dus
0: daar heb ik hem mijn adres doorgegeven. Maar hij is gisteren niet geweest.
1: Hij is niet geweest, oh, jammer.
0: Hij kon hem of niet vinden of ik ben niet uitgeloot. Jammer. Jarenlang draait het bij de familie Bauer om het gezin. Maar met de jongens de deur uit is er plaats voor de schijnwerpers. Voor niet alleen Frans Bauer, maar ook voor Mariska. Tijd voor iets nieuws. Ons Maris, een eigen avontuur, staat voor de deur in de vorm van een show vol koken en persoonlijke verhalen. En dat avontuur dat brengt haar naar het theater. Mariska, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nou, allereerst Maris, ik wil even weten, hoe is het met de oma?
2: Ja, heel erg goed.
0: Ja?
2: En met kleintje helemaal, ja. Hij doet het supergoed.
0: Mooi. Want ik las allemaal goede berichten de afgelopen week.
2: Ja, hij doet het zo goed. Hij doet het echt fantastisch.
0: Ja, en hoe is het voor jullie?
2: Wat zeg je?
0: Hoe is het voor jullie?
2: Ja, het is natuurlijk heel bijzonder, zo'n klein mannetje. En het is gewoon ook wel een beetje een zorg erbij. Ja. Hij is natuurlijk te vroeg geboren.
0: Ja.
2: Maar hij doet het echt zo goed.
0: Ja.
2: We zijn zo blij met hem.
0: Dat is het. Ja. Mooie is, ik heb een zoon die is inmiddels 12, Mariska. Die is ook als prematuur geboren. En toen zeiden mensen ook tegen me van, let maar op, daar zie je straks niks meer van. Nou, ik zou je zeggen, ik ben 1,84. Hij is nu 12. Hij is bijna 1,84.
2: Ja, dat is toch super. Nee, dat kleintje was gisteren de hele dag bij me. En dat is echt. Oh, ik kan de hele dag zo naar kijken.
0: Ja, ja. Wat is nou het mooiste?
2: Ja, gewoon. Ik weet niet, hij is zo. Ja, ik kan hem wel. Ik zou hem wel een stuk willen bijten.
0: Oké. Nou, doe dat maar niet. Ja, ik snap het. Helemaal. Maar we gaan het hebben over. Ja, we gaan het niet hebben over. Ja, wel over happen gaan we het hebben. Want je gaat over eten ga je iets doen in het theater. Ja. Ja, ik lees dingen. Ik denk, dan moeten we even bellen. Want de krant staat er vanochtend. Die kopt hem in, zeg maar. Je gaat een theatershow ga je maken.
2: Ik ga een theatertour doen door Nederland. Ja.
0: Nou, leg eens uit. Wat ga je doen dan?
2: Ja, het wordt gewoon een avond alsof je bij mij op visite bent. Dus we gaan koken. Ik ga niet alleen koken. Hè? Het publiek moet gewoon helpen. En we gaan er met elkaar een hele gezellige avond van maken. Met leuke anekdotes, verhalen, tips. En we gaan natuurlijk koken.
0: Maar wat staat er op het menu dan?
2: Ja, dat is een verrassing.
0: Oh, dat is een verrassing. Een stamppotje.
2: Ja, dat weet ik niet. Er kan iedere show iets anders zijn.
0: Maar hoe ziet het dan uit dan? Je begint de show en je staat op het podium met een keuken.
2: Ja.
0: Dus je moet een mobiele keuken hebben en dan ga je dus koken voor mensen.
2: Ja, maar niet alleen hoor. Ik ga niet alleen koken.
0: Okay,
2: dus ik doe het gewoon mee.
0: Dus ik, ik zit in de zaal dan, Mariska, en dan?
2: Ja.
0: Wat gaat er dan? Als ik in de zaal zit, wat gebeurt er dan?
2: Wat gebeurt er dan?
0: Ja, ga je mij dan vragen? Moet ik de aardappelen schillen?
2: Ja, tuurlijk. Ga niet alleen de aardappels zitten schillen. Nee, kom.
0: Oh?
2: Nee, gewoon met elkaar. Het wordt gewoon een gezellige avond. Waar we gaan koken, lachen, anekdotes, verhalen. Gewoon gezellig.
0: Ja, en wordt het dan.
2: Alsof je bij mij in de keuken zit.
0: Bij jou in de keuken zit. En dan ga je door het land heen. En hoe ben je op dit idee gekomen?
2: Ja, het is eigenlijk begonnen als een grapje. Ik was bij een theatertour van Frans en daar waren ze allemaal stamppotten aan het eten. Dus ik zei gewoon als keitje, jongens, nog even. En dan, jullie moeten mijn stamppot eten. En het kwam er zo op. En toen zei iemand van, ja, maar misschien is het nog helemaal niet zo gek dat jij ook gewoon een theater ingaat.
0: Ja.
2: En toen zei ik, zo. Nou, en uiteindelijk hebben we dat idee uitgewerkt. Ja, en het is gewoon echt fantastisch.
0: Maar, dus je gaat op het podium, ga je koken, dus je staat in de schijn. Vind je dit ook spannend? Is het ook iets, ik kan me voorstellen dat je denkt van ja, dit is mijn man zijn ding. Mijn man die treedt op en mijn zoon doet het nu, maar ik ben liever.
2: Maar hun doen natuurlijk zingen, hè?
0: Ja.
2: Dat kan ik niet, hè? Dan moet je mij niet vragen. Maar natuurlijk vind ik het heel erg spannend. Maar ik vind het ook gewoon heel erg leuk. En die mensen in de zaal, dat is mijn visite, hè? Dus
1: Ja. Ja, en je maakt natuurlijk gewoon ook kookvideo's op de socials natuurlijk.
0: Dat doe je al, ja.
2: Ja, ja, ja. Daar is natuurlijk alles mee begonnen. Ja. Dat er gewoon meer soms wel 2 of 2,5 miljoen mensen naar kijken.
0: Niet normaal, hè?
2: Dus daar is alles mee begonnen. Ja. En ik vind het gewoon echt heel erg leuk. Koken en video's maken. Ik vind het echt superleuk.
0: Ja, is dit al eerder gedaan in het theater? Want ik kan me zo even 1, 2, 3 niks heugen dat er iemand...
2: Nee, ik zou het echt niet weten.
0: Nee, ben je misschien een...
2: Ik heb daar eigenlijk niet over nagedacht. Nee.
0: Nou, dat doet er ook niet toe. Het is natuurlijk belangrijk dat mensen bij jou komen. Wanneer ga je dit doen?
2: Ik ga vanaf februari 27 ga ik 30 theaters doen.
1: Zo.
0: 30 theaters, goeiedag.
2: Ja.
0: Je zet gewoon... Ja. Je gaat het hele land door.
2: Ik ga het hele land door, ja.
0: Waanzinnig. En kunnen mensen nog een soort wishlist insturen? Dat ze zeggen van nou, of dat ze zeggen van ik heb een bepaald dieet wat ik volg? Of,
2: Wie weet.
0: Wie weet. Wat hoop je te kunnen maken?
2: Wat ik hoop te kunnen maken? Ja. Nou, ik ga sowieso... iedere show is anders. Want ik sta steeds in een andere plaats. Dus geen enkele show is qua eten hetzelfde.
0: Oké. Okay. Dat is wel lekker. Dus eigenlijk moet je al die shows pakken. Dan heb je het hele menu van de familie Bauer.
2: Dan heb je alles gehad.
0: Ja. Alles gehad. Nou, dan gaan we dat zeker mee. Dan gaan we volgend jaar gaan we lekker naar het theater toe. Naar jou. Wil ik nog één ding vragen, Mariska.
2: Ben jij... leuk.
0: Ja, zeker. Als het zover is, dan gaan we dat zeker delen hier op Sterren. Ik wil nog één ding weten. Want ik lees ook berichten rondom jouw man. Ik wil hem toch nog even aankaarten. Los van dat het over jou gaat nu natuurlijk. Maar hoe is het met zijn motorrijden? En ben jij niet de laatste tijd wel eens bang? Want hij zoekt toch wel de gevarenhoek op, zie ik.
2: Ja, zo'n motor, dat is echt, dat vindt hij helemaal geweldig. Die poetst hij af, staat onder een dekentje en alles. Maar laatst gingen de jongens met z'n drieën een dagje naar Assen.
0: Ja, dat zag ik.
2: Toen, ik heb wel spierpijn in mijn billen, zeg maar, als ze weggaan. Ik vind het helemaal niks.
0: Spannend.
2: Maar ja.
0: Ja.
2: Ja, ik vind het echt doodeng.
0: Maris.
2: Maar oké, hun moeten zijn er blij mee. Dus.
0: Zit hij toevallig, denk jij, in een midlife crisis?
2: Nou, laat dat denken er maar vanaf.
0: Dat is het juiste antwoord. Dankjewel, Mariska. Volgend jaar sta je in begin volgend jaar 2027 in 30 theaters dus. Met de tour Maris, wat eten we vandaag? Ik wens je een mooie dag, Mariska.
2: Ja, super. Dankjewel, jullie ook. Hè.
0: Doei.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Zo is dat. 8:30 exact. Goedemorgen. Het is de ochtendshow Marcel in de Morgen. Met Jan de Weerman. Hey.

0: Schijnt de zon misschien vandaag?
1: Nou, haal dat misschien maar weg, want hij schijnt hier gewoon. Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel. Goedemorgen, Tinia. Goedemorgen, clubje. Vanochtend is op veel plaatsen de zon erbij. En het blijft op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten zou nog een buitje kunnen vallen. De wind is matig, komt uit het noordoosten. Temperaturen 12 tot 16 graden. En de vooruitzichten zijn droog, temperaturen 18 tot 22 graden. En daar word je in ieder geval weer vrolijk van.
1: Zo is dat.
2: En hier onze spreuk. In mei een warme regen betekent meestal een vruchtzegen.
1: Goed nieuws, dankjewel Jan. Het is 21:30.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een snelweg bij Den Bosch en in Loosdrecht is gisteravond gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekerscentra. De A59 werd geblokkeerd omdat in het dorp Engelen een AZC moet komen. En in Loosdrecht liepen mensen in wat ze noemden een rouwstoet voor de democratie, zeiden ze bij NH Nieuws.
4: Ja, een rouwstoet om te laten merken dat we toch rouwen met elkaar. We zijn hier heel erg verdrietig om.
3: In Loosdrecht komen volgende week asielzoekers in een voormalig gemeentehuis. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door het nieuwe pensioenstelsel. Door over te stappen lopen ze mogelijk tienduizenden euro's mis. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Maar die compensatie is bij het pensioenfonds voor wethouders nog niet geregeld. Bij de wethoudersvereniging hebben zich al zeker 40 mensen gemeld met vragen. Argentinië gaat tests voor het Hantavirus leveren aan Nederland, schrijft het AD. Ook laboratoria in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Senegal krijgen tests. Mogelijk heeft het Nederlandse stel dat overleed aan het virus dat opgelopen bij het vogelspotten in Argentinië. De GGD heeft iedereen in beeld die in een KLM-vliegtuig heeft gezeten met een vrouw die was besmet. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gevraagd om koorts te melden.
1: Dankjewel. Kijken we nog even naar het verkeer. De A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Hilversum Noord en Diemen. Daar heb je 37 minuten. Twee rijstroken zijn er dicht. De A12 Duitse grens Arnhem tussen Oud-Dijk en Velperbroek. 52 minuten. A28 Zwolle naar Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst. Een half uur door een ongeluk. Daar is de weg weer vrij. En de N338 van Doesburg naar Westervoort tussen Giesbeek en de aansluiting met de A12 wegwerkzaamheden. Bijna drie kwartier. Dat is gewoon behoorlijke succes onderweg. Zometeen hebben wij hier Tom in de uitzending, Tom Goderie met de laatste entertainment nieuws.
5: NPO Sterren NL.

0: WNL. Het is 10:50 is het inmiddels. We gaan zo naar Tom. Het laatste entertainment news. Dus even kijken of er nog wat gebeurd is deze week. Of misschien staat er nog wat op de planning. En ja, ik ben iets vergeten. Helemaal vergeten. Ja, maar dat hoort natuurlijk ook bij... ik weet inmiddels dat het er is, ADD, dat ik wel eens de dingen vergeet. Maar het is, we zitten er nog middenin, Tinia. En jij hebt het ook niet gezegd.
1: Nee, klopt. Ja, maar eigenlijk was het ook maar eigenlijk één dag dat we het hebben gedaan, hè?
0: Nee. Dus
1: jij hebt er dagen van gemaakt.
0: Nee, maar het zijn de kom-uit-je-holle dagen.
1: Ja.
0: En dat is heel... Ik zie Wouter ook kijken, die heeft het nog niet meegekregen. Maar Wouter, maar echt, luister, het zijn de kom-uit-je-hol dagen.
2: Niet doorvertellen.
3: Wat een stiekem gedoe allemaal, hè? Jongen.
4: Hey, stiekemers. Het is geen schande om te luisteren. En

0: de jingle zegt het ook, of eigenlijk de commercial, de reclame, van dat zijn de kolom uit je hal dagen, zei het. Dagen, dus dat is niet één dag.
1: Nee, klopt.
0: Dus wij doen dat vandaag en morgen ook nog. En misschien als we doortrekken naar volgende week, dat zou prima kunnen namelijk. Want het blijkt namelijk dat er heel veel zijn die stiekem luisteren. En dat willen we graag naar boven halen. Vandaar kom uit je hol en laat even van je horen. Stuur even een berichtje. Stuur anders een emoji met een bijtje van ik ben erbij. Dat heb jij bedacht. Of doe even een duimpje. Of doe even wat inspreken. Of een ander tekstberichtje. Maar toen heb jij er nog een andere feature aan toegevoegd.
1: Ik heb er nog een andere feature aan toegevoegd. En dat heet de aangifte. En nou klinkt de aangifte niet zo zwaar als dat een echte aangifte kan zijn.
0: Precies.
1: Maar er zijn natuurlijk heel veel luisteraars die altijd wel van zich laten horen. En die zeggen altijd, ja, ik heb nog een neef die luistert. Of mijn collega die luistert mee. Ja. Maar ja, die laten nooit van zich horen. Of mijn oom luistert mee. Mijn moeder, mijn vader, mijn broertje, mijn zusje. Wie dan ook.
0: Het zijn er zoveel. Je kent altijd wel iemand waarvan je weet, die luistert naar sterren, maar die hoor je nooit.
1: Nee, dus die mag je nu vanaf nu aangeven in de aangifte.
0: De aangifte. Dus doe even iemand opgeven of aangeven, in ieder geval in dit geval door middel van een tekst of een audio-appje. Misschien ben je zelf een stille / stiekem luisteraar.
1: Ja, je mag jezelf ook natuurlijk aangeven.
0: Ja, mag jezelf opgeven. Dus vandaar deze kom uit je hol dagen. Hebben we dat maar even gezegd. Komen we daar zo meteen nog even op terug. Eerst muziek, want daar zijn we per slot voor.

0: Mike Pietersen, en dat doe jij. We hebben heel veel appjes in de box zitten, tieners. Met allemaal mensen die uit het... ja, dit klinkt heel vies en smerig, maar het is het absoluut niet. Die uit hun holletje komen.
1: Ja, en heel veel aangiftes.
0: Heel veel aangiftes voor de Kom uit je holdagen. Als zijn de stiekeme luisteraars die we even naar de oppervlakte willen halen. Want het is leuk om toch ook alle luisteraars even in het zonnetje te zetten. Het is voor ons ook leuk om te weten wie er allemaal luisteren.
1: Ja,
0: natuurlijk.
1: En dan wil je niet voor sauw zitten.
0: Dat we hier niet voor saus zitten. Nee, we zitten hier
1: sowieso niet, maar...
0: Niet voor de bloempot, dat valt best mee. Maar nou goed, laat het weten. Misschien ben je zelf een stille / stiekeme luisteraar... of ken je iemand of meerdere mensen. Mag je ze doorgeven in de app. Eens even kijken, dan moeten wij naar het volgende gaan. Want het is 9:10 alweer. Oh, ja, daar zijn we. Dan moeten we wel even de rode loper even op de juiste manier uitleggen. Want het is tijd voor donderdagochtend Entertainment News.

0: helemaal. Goedemorgen.
1: Ja, ik ben er al. Hallo, hoe is het daar allemaal in de studio?
0: Tinus, begin bij jou.
2: Ja, gaat goed. Lekker. Ja.
0: Ja, nou, ze is bijna gevloerd, Tom. En ze maakt zich ernstige zorgen, want ze heeft dit weekend weer een tentfeestje, de zoveelste.
1: Ach jee.
0: Ja, dat zou bijna in het water vallen, want ze was een beetje verkouden aan het raken. Maar dat valt best mee.
1: Nou, maar goed, want zonder Tinia is het geen tentfeestje natuurlijk.
2: Ja, dat vind ik dus ook, Tom.
0: Sterker nog, je hoeft de tent niet eens op te zetten. Als, nee.
1: Nou, kijk eens, ja, dat zijn verbe uitspraken. Maar in ieder geval, het is een hele spannende dag. Ik denk dat we vanavond overal op de televisie één ding maar voorbij gaan zien komen. En dat is de uitspraak in de zaak van Ali B. Die is vandaag rond de klok van 10 bij de rechtbank in Amsterdam.
0: Ja.
1: Even resume, er zijn 3 vrouwen die aangifte hebben gedaan. Verschillende grensoverschrijdende feiten. En de eis van het OM is 2,5 jaar celstraf.
0: Ja.
1: En het kan zelfs zo zijn dat ze ook gelijk overgaan op een direct arrestatiebevel.
0: Zo.
1: Dus dat die vandaag dan ook gelijk mee wordt genomen. Maar dat is niet zeker, hoor. Dat hoeft niet speciaal vandaag.
0: Okay.
1: De advocaat van Ali, Bas Zwier, heeft aangegeven dat hij er niet bij is vandaag. Alle media staat daar wel op dit moment. Om 10 uur weten wat er gaat gebeuren. Ik vind het wel spannend.
0: Ja, wat is de verwachting? Weet je dat ook? Zijn er mensen die daar al uitspraken over hebben gedaan? Of kan het alle kanten opgaan?
1: Ja, het kan alle kanten opgaan. Weet je wat het is, Marcel? Er zijn heel veel verklaringen natuurlijk in de rechtbank gedaan.
0: Ja.
1: En bij zo'n verklaring komt er altijd steunbewijs. Dus hetgeen wat zo'n verklaring feitelijk onderbouwt. En de vraag is eigenlijk een beetje, is dat steunbewijs sterk genoeg? Hoe kijkt de rechter daarna? En het is lastig, hè, met dit soort dingen.
0: Ja.
1: Nogmaals, de vorige keer kreeg hij 2 jaar gevangenisstraf van het OM.
0: Ja.
1: Van de rechter. Daar was hij het niet mee eens. Hij ging dus in hoger beroep. En ik ben echt benieuwd. Het kan alle kanten op gaan.
2: Als hij dus schuldig wordt verklaard vandaag, dan wordt hij dus ook meteen opgepakt.
0: Als hij de cel in moet. Het is maar net wat voor straf het is.
2: Ja.
1: Ja. Kijk, en wat hij ook nog kan doen, hij kan ook zeggen, ik ga een cassatie. Dat is de laatste stap die je kan zetten.
0: Oh, ja.
1: En dan wordt er eigenlijk niet, zeg maar, inhoudelijk naar... dan moet ik even Bram Moscovici hebben met het uitgelegd. Dan wordt het niet, zeg maar, inhoudelijk naar de zaak gekeken, maar naar de rechtsstappen die genomen zijn. Dus naar het proces.
0: Hmm.
1: Dat kan natuurlijk ook weer maanden of misschien wel een jaar of iets overheen gaan. Dus dat rekt niet nog niet
0: uit. Ja.
1: Maar ja, het is spannend. Dus
0: spannend.
1: Rond de klok van 10 weten we het. Ja. En een spannende dag.
0: Ben benieuwd.
1: Leuk nieuws. Suzanne Freek. Ja, die aanstaande vrijdag is het natuurlijk de finale van The Voice of Holland.
0: Yes.
1: En hun kandidaat Ruben zit in de finale. Hartstikke gaaf. Maar ook volgende week gaan ze dus beginnen aan... vrijdag is de finale, maar de week erop gaan ze dus 10 avonden het Gelredome vullen.
0: Ja.
1: Maar liefst 400.000 mensen komen er langs. Ja, het is niet normaal.
0: Ongekend, hè?
1: Ongekend. En het is echt bijzonder dat dit gaat gebeuren. Ze hebben ook aangegeven dat ze hun zoontje Sef eventjes ook mee gaan nemen het laatste weekend. Niet zeg maar tijdens een show, maar dat ze even een foto willen maken op het podium.
0: Ja.
1: En ze hebben onthuld gisteren aan ons dat ze dus het volgende seizoen van The Voice of Holland weer als coaches gaan doen.
2: Wat leuk zeg.
0: Ja,
1: wat een leuk nieuws allemaal. Dat is toch... Ja, ik dacht, ik plak dit toch achter Ali B, want...
0: Even goed nieuws.
1: Snap je, het allemaal met The Voice of Holland heeft te maken.
0: Ja.
1: Maar je ziet dat het programma gewoon mooi is. Dat het gewoon werkt. Dat er talent uitkomt. En dat moeten we koesteren. Niet al dat gezeik rondom die dingen.
0: Hebben ze Dinan ook verlengd of niet?
1: Ja, volgens mij gaan alle coaches gewoon lekker mee naar volgend jaar. Dus dat is hartstikke leuk. Ja, Dinan houdt zelf ook altijd van verlenging, hè?
0: Ja,
2: zo. Ik moet ook zo lachen, want er worden zoveel TikToks over hem gemaakt... dat
0: precies.
2: Mensen hem nadoen. Ja, dat vind ik echt hilarisch.
1: Ja, kunnen jullie Dinan een beetje nadoen of niet?
2: Nee.
1: Rain on me.
0: Nou, best aardig, Tom.
2: Oh, heerlijk.
1: Hey, over talent gesproken. Ja, een vriendje van mij, kan ik wel zeggen, John Chacon. Dat is een jongen en die is in Costa Rica geboren, maar opgegroeid in Nederland. Ja, en die combineert dat lekkere Spaanse met dat Nederlandse. En we weten dat dat werkt, hè. Ik was van de week bijvoorbeeld bij het Bevrijdingsfestival 5 mei.
0: Ja.
1: En dat eindigde Rolf Sanchez. En Maxima zat de hele tijd op de stoel, hè. Maar toen kwam Rolf en toen ging de koningin lekker dansen en meezingen. Ja, dat gaat John Chacon, kan dat ook voor elkaar krijgen.
0: Ja.
1: En hij komt dus morgen met een liedje uit. Ja. En Ja, hij is zo lief geweest om wij als de Nestors van het Nederlandse lied,
0: ja,
1: al een primeurtje te geven. Dus wij mogen hem laten horen.
0: Even een fragmentje, zal ik even een fragmentje instarten?
1: Ja, laat eens horen, maar
0: hoe heerlijk. Hoe heet hij, jij als plugger?
1: Ja, ik ben helemaal plugger. Nou, het liedje heet Mañana. Ja. En ik heb even gekeken, dat betekent dus morgen in het Spaans.
0: Morgen.
1: En het gaat toch over denk niet aan morgen, leef het leven op dit moment, feest op dit moment. Ja, dat is toch een levensles die aan iedereen besteed is.
0: We gaan hem horen.

0: Tropical Vibes, Tom.
1: Dit is toch heerlijk. Dit wordt zomaar de zomerhit. Ja, Justin de Wild heeft natuurlijk de zomerhit te pakken.
0: Ik zou net zeggen, dat is de zomerhit. Ja.
1: Maar dit kan toch ook wel concurrentie worden, hoor.
0: Nou, dit is wel lekker, want ik weet
2: Ik krijg wel echt Ros Sanchez-vibes
0: nou,
2: hiervan.
0: Ik heb jaren in een discotheek gewerkt, Tom. En ik zou je zeggen, als je dit soort muziek opzet, dan heb je 80% van de avond gewonnen. Want dan gaan de vrouwen dansen.
1: Oh, ja, dat moeten we hebben natuurlijk, hè?
0: Ja, zeker.
1: Zorg, ik blijf dan meest aan de kant als de vrouwen gaan dansen. Maar het is heerlijk.
0: John Chacon en Mañana.
1: Dat is het, Marcel. Ik ga hem lekker draaien. Dit wordt de zomerhit na Justin de Wild voor 2016.
0: Oké. Nou, als hij morgen is hier uit, dan draai ik hem dan helemaal, oké?
1: Je bent een schat. Dank je wel, hè.
0: Oké, mooie dag, Tom.
1: Jullie ook.
0: Ja, oh ja, wacht even. Hoor ik nou iets van vakantie? Ga je nog vakantie vieren?
1: Ja, klopt. Ja, ik ga zo meteen naar de luchthaven. Dan ga ik lekker naar Griekenland. Dus,
0: wanneer ben je dan weer terug?
1: Ja, over 2 weekjes. Dus de sterren hebben even vrij.
0: Dat meen je niet.
2: Nou, de sterren kunnen even rustig ademhalen deze week. Ja, dus kunnen we alles uitvogelen.
1: Ja, dus als je scheef een schans wil rijden, ga je.
2: Ze kunnen allemaal vreemd gaan deze week.
1: Ja, allemaal vreemd.
0: Nee. Oké, hele fijne vakantie, Tom.
1: Oké, hoi.
0: Doei. Oh, lekker hoor, vakantie, heerlijk.
1: Vrij.
0: Dat meen je niet.
2: Nou, de sterren kunnen even rustig ademhalen deze week. Ja, ze kunnen wel alles uitvogelen.
1: Ja, dus als je scheef een schans wil rijden, ga je.
2: Ze kunnen allemaal vreemd gaan deze week.
1: Ja, allemaal vreemd.
0: Nee. Oké, hele fijne vakantie, Tom.
1: Oké, hoi.
0: Doei. Oh, lekker hoor, vakantie, heerlijk.

0: Nederlandstalige hits bij de Sterren NL Top 25. Of ontdek hilarische oplossingen van alledaagse problemen in de podcast Zo Opgelost. Of geniet van de beste evergreens van de jaren 60, 70 en 80. Van NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
1: Afrotros, de omroep voor ons.
2: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door de nieuwe pensioenregels. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Dat is alleen nog niet overal goed geregeld, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
4: Dat is voor die politieke pensioenen nog niet geregeld. Dat is nog niet op orde en daardoor is er onzekerheid. En het gaat met name over het mislopen van mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie.
3: En als ze overstappen, lopen die wethouders die compensatie bij hun oude fonds dus mis. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna een miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, ondanks aanvallen op raffinaderijen en gasinstallaties in de Persische Golf. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoger beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en een verkrachting van de zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. Verslaggever Danny Simons over de uitspraak.
5: Hij mocht zijn hoger beroep tot in maart, afgelopen maart, in vrijheid afwachten en hoefde dus nog niet naar de gevangenis. Maar dat kan vandaag, na de uitspraak in het hoger beroep, dus veranderen als het Hof hem veroordeelt.
3: Waarschijnlijk is Ali B. er zelf niet bij vandaag. Twee drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van Letland ingevlogen en daarmee ook het luchtruim van de NAVO. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Ze zijn neergestort op een opslagterrein in het oosten van Letland. Niemand raakte gewond. Eind maart kwamen in de Baltische Staten Estland, Letland en Litouwen ook al drones neer. Het weer volop zon, alleen in het zuiden en oosten wat bewolking. Later

0: op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Thank you. Verkeersinformatie van de ANWB. De A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Hilversum Noord en Muiden. 3 kwartier. Ook op de A12 3 kwartier Duitse grens Arnhem. Voor Velperbroek door wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. A28 Assen naar Zwolle tussen Assen-Zuid en de afrit Westerbork. Daar is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht. Staat 4 kilometer. Ik kan het beste omrijden via vanuit Groningen via Heerenveen over de A7 en de A32. De N338 Doesburg richting Westervoort. Ook door die wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. Voor de aansluiting met de A12 heb je een minuutje of 40.
2: Marcel de Vries.
1: Goedemorgen. Laatste uurtje ochtendshow met zometeen de historische feiten. We gaan het nog hebben over de kom uit je hol dagen. De stiekem en stille luisteraars. Maar eerst Wesley Bronkhorst en Cornuiten. De nummer

0: Kirsten, dat interesseert me echt geen ene reet. Wesley Bronkhorst ervoor met Billy Dan Spook. En Brace was ook nog bij. Het is 8:08. Het is de ochtendshow Marcel in de Morgen. Waar we zo meteen nog even richting de kom uit je hol dagen gaan. Want we hebben heel veel appjes gekregen. En je mag ze blijven sturen natuurlijk om mensen aan te geven. Zo noem jij dat, hè?
1: Aangifte.
0: Dus
1: dat is wel een leuke aangifte. Hè? Dit is niet zo zwaar beladen.
0: Nee. Dus als je denkt van bijvoorbeeld bij jou thuis, jouw gehavende vader.
1: Ja, die luistert ook altijd.
0: Gehavend zeg ik even, want die is gisteren aangevallen door zijn kleinzoon.
1: mijn neefje, mijn vader moest gisteren even de tuin schoffelen en had even mijn neefje meegenomen om te helpen.
0: Ja, hoe oud
1: maar
0: is hij?
1: Die is net, die is drie.
0: Drie?
1: Toch?
0: Ja. Ja, weet ik niet. Je vraagt mij niet. Toch?
1: Ja, leeftijden ben ik echt niet goed in. Nee. Maar hij had dus ook net zo'n grote schoffel als mijn vader. Alleen, hij was een beetje uitgeschoten met de schoffel. Dus toen kreeg mijn vader die schoffel in zijn gezicht.
0: Ja, dus dat ook niet heel slim om een jongetje van drie een grote schoffel te geven.
1: Dus hij heeft nu een schammetje op zijn hoofd.
0: Maar stel, jouw vader luistert, maar die reageert nooit. Die horen we nooit.
1: Nee.
0: Dus dan zou je hem kunnen aangeven.
1: Ja. Mijn vader zou een stille luisteraar kunnen zijn.
0: Oké, stille luisteraar. Dus je kan een stille luisteraar aangeven, maar je kan ook zeggen van, ik ben het zelf. En dat je zegt, ik luister stiekem, maar bij deze weten jullie, ik ben erbij. Dus dan stuur je even een appje in de NPO Luister-app.
2: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen presenteert met trots historische feiten.
0: Dat zullen ze hebben. In 1917 schakelde ook Rotterdam officieel over naar, let op, rechtsrijden. In lijn met de landelijke maatregel en de Europese trend, de overgang die kwam met veel aanpassingen, zoals het verplaatsen van verkeersborden, aanpassen van tramrails en het informeren van burgers. Dat is eigenlijk raar, hè, dat we in de wereld daar ook verdeeld in zijn. Dat de ene kant, of de ene helft links rijdt en de andere rechts. Ik heb dat nog nooit gedaan, zal ik eerlijk zeggen.
1: Ik ook niet, lijkt me heel gek.
0: Ja.
1: Ik zie nog wel eens op de weg, want je hebt nog wel eens van die auto's die geïmporteerd zijn, Engelse auto's.
0: Schrik
1: en dan
0: rot.
1: Zie je in één keer iemand aan de rechtse kant zitten. Ja. En ik kom al de laatste tijd best wel vaak tegen, waarom weet ik niet. Maar dat ziet er zo raar uit.
0: En dat is het meest gek als je zelf op de rechte baan zit.
1: Ja. Ja.
0: En je komt en links haalt iemand in die rechts zit te sturen.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja, dat is echt heel raar.
0: Ja, natuurlijk weet je snel waarom dat is, maar je schrikt eerst even.
1: Ja.
0: In 1950 vindt in Heerenveen een voetbalwonder plaats. Een half uur voor tijd staat Heerenveen met 1-5 achter. Maar ze wisten dit in die 30 minuten om te buigen naar een 6-5 overwinning. En 1950, ik denk dat met Abel Lenstra was. Denk ik. Ja, dat kan bijna niet anders. Abel Lenstra, dat was natuurlijk de held van Heerenveen. Het is niet voor niks dat het stadion Abel Lenstra stadion heet. In 1957 is op een beurs in Hannover de eerste elektrische schrijfmachine te zien. Van het apparaat zouden er in korte tijd veel worden verkocht. Elektrische schrijfmachine. Als in een typemachine. Elektrische. Ik kan me nog goed herinneren dat ik vroeger als Marcelletje was ik bij mijn soort oom en tante was dat. En die liet die oom die liet zien. Nou moet je opletten. Die hadden namelijk voor het eerst een computer in de familie. Nou moet je opletten. Als je op dat toetsenbord daar toetst, komt je naam in het scherm. Ik kan me nog goed herinneren dat gebeurde. Toen dacht ik al van, dit. Ja, dat is toch logisch dat het kan. Maar dat was toen, voor die generatie, was dat bijzonder om te zien. Mooi, hè? En dan hebben we nog een bonusfeitje. In 1995 krijgt de NOS honderden boze telefoontjes van kijkers nadat het live tv-verslag van een Joodse herdenkingsbijeenkomst, onverwacht werd afgebroken. De uitzending werd 7-10 minuten voor het einde stopgezet. Raar. Was de zendtijd op? Was een lijn geboekt, denk ik dan? Staat er niet bij, Wouter, je bent van de historische feiten.
3: Nee, het ging. Ja, er was iets van een ander programma wat er dan op moest, wat ze heel graag wilden uitzenden.
0: Ja, dat Sesamstraat was er misschien aan de beurt. Of,
3: ik weet niet meer wat het was.
0: Dat gaat dan zo.
3: Ja.
0: Tot zover deze uitzending.
1: Dankjewel, Wouter, voor de feitjes.
0: Ja, nee, zeker. Bedankt voor de feiten. Wouter van de feitjes, dames en heren.
1: Wouter van de feitjes.
0: Heel goed. Zometeen dan gaan we naar de Kom uit je hol dagen. Klinkt smerig, valt best mee. Dit is Jesse Prins.

0: blazen. Ja, dat gevoel heb ik ook wel eens. En Wilbert Pigmans, de Torreador.
1: Are you ready?
2: I am ready.
3: De Marcel in de Morgen, kom uit je holdagen.
0: Het zijn de Mars in de Morgen, kom uit je holdagen. Speciale dagen voor alle stiekeme / stille luisteraars die we boven water proberen te halen. Je mag jezelf opgeven of een ander aangeven. Let's go.
2: Ja, Marten stuurt, ik luister altijd, maar reageer nooit op spelletjes of andere vragen. Maar Nederlandstalige muziek vind ik geweldig.
0: Levi zegt, goedemorgen, we hebben ook een stille luisteraar. Hij heet TNT Thomas Trekker. Thomas Trekker.
4: Ticket Trekker!
0: Okay.
2: Jordi stuurt, goedemorgen Marcel en Tini. Mijn zwagers Marco en Joey luisteren altijd op de bouw. En natuurlijk, ik zelf luister ook altijd. En we zijn allemaal stille luisteraars. Groetjes Jordi uit Apeldoorn.
0: Nou, goed gedaan, Tini. William zegt vanuit Middelharnis, luisteren we mee.
2: En Bianca zegt, hallo Tinia en Marcel, ik ben erbij vanuit mijn werkplek in Barcelona, Spanje, vanuit mijn sloopkraan.
0: Oeh, mooi plekje. Rudolf zegt, de firma Stef van Delft uit Kaatsheuvel, luister ook altijd stil mee.
2: En Marianke zegt, Marjolein is een stille luisteraar. Oeh. Bij deze de aangifte.
0: Een bijtje krijgen we onder andere van Levi, van Joey. En Spam Pisser staat hier. Dat staat er echt. Ja, ik heb het ook niet bedacht. Evert en Tom, die zijn er altijd bij. Maar dat zijn stille luisteraars.
2: Gerard zegt, ik kom nu uit mijn hol voor deze dagen. Groetjes, Geert.
0: Norbert de Leeuw is een stiekeme luisteraar. Hij heeft ons stiekem een half jaar in de steek gelaten door naar een andere zender te luisteren. Maar nu is hij weer terug op het oude nest.
2: Nou, gelukkig.
0: Zo is dat.
2: Heel goed. William zegt, ik ben een stille luisteraar.
0: Brandon, mijn broertje, die luistert altijd stiekem. Hij zit graag in zijn holletje, zegt Dylan.
2: En Stijn doet een aangifte van Floris Leijzer. Dat is zijn collega en die is ook zo'n stiekeme luisteraar.
0: Oeh. Jelle zegt, even kijken, hoi Jelle hier. Al jaren luister ik naar Mars in de Morgen. Zelfs toen nog bij de oude werkgever. En uiteraard een stille luisteraar. Sst.
2: Ja, en Danny geeft zichzelf aan en zegt, morgen, ik luister iedere dag.
0: Iedere dag gewoon ook. Goedemorgen Marcel. Onze topvoorman Peter Hendel is een stille luisteraar, maar luistert iedere dag. Groeten van Pelle en Maupie.
2: Ja, en Gini zegt... Goedemorgen Marcel en Tinia. Ik wil graag mijn vader Barry Veerman aangeven. Wij luisteren elke dag de hele dag naar SterrenL. Maar hij zal nooit reageren of een appje sturen. Fijne donderdag.
0: Nou zeg, kom eens uit je holletje. Rosco zegt, hey Marcel, wij van Kleurmeesters Schildersbedrijf uit Doetinchem luisteren altijd mee, kleuren altijd mee. Ik wil de groetjes doen aan mijn collega's Tom, Jos, Bas en Joël.
2: Matthijs stuurt een goedemorgen Marcel. Ik wil graag mijn grote vriend Barry aangeven, want hij luistert elke dag trouw, maar laat nooit wat van zich horen. Groetjes van Tinus de Vonkeltrekker.
0: Oh, zo dan. Luc zegt, mijn collega Levi, die luistert altijd naar Sterren NL. Dat is een stiekeme luisteraar. Groetjes van Luc.
2: En eventjes kijken. Elsa zegt, goedemorgen Marcel en Tinia. Ik wil graag Bob Molenaar opgeven als stiekeme luisteraar.
0: Zullen we er nog eentje doen?
2: Nog eentje.
0: Nog eentje doen we.
5: Ja, morgen Marcel, Kerel! Oh, maar ik heb er ook nog een hartstikke stille luisteraar. Twee zelfs. Wietse Wagenaar en Sim Heskam. Allebei luisteren ze een bulde, maar ze zegt veel te weinig. Ja, tenzij ik wat stuur. Dan in één keer de mensen er weer.
0: Ja, zo is dat. Nou, kom uit je holletje. En laat even weten dat je luistert als stiekeme / stille luisteraar die misschien nooit reageert. Onze app is gratis te downloaden. Het heet NPO Luister. Ga dan wel even naar het donkerblauwe kanaal. Dat is het kanaal van SterrenNL. Vergeet niet...
2: Ja, om de punaise aan te klikken. Ja, dat scheelt een hoop gedoe. Want dan hoef je nooit meer te swipen naar alle andere NPO-kanalen. Want ja, uiteindelijk hoef je er maar bij eentje te zijn. En dat is gewoon SterrenNL.
0: Punt gemaakt voor de punaise. Je mag een berichtje sturen in datzelfde kanaal.
2: Ja, behalve die punaise.
0: Een loszang over de punaise.
2: Ja, dat is een topding.
0: Ja, topding. We gaan door met muziek. Dit is ook top. Dit is Peter met zijn Rockets. Mei om mei.

0: Dit was Chris Bauer. En 's avonds een vent, 's ochtends absent, zeggen ze dan. Maar als je een beetje fan bent, dan ben je er andere dag ook, toch?
1: Ja.
0: Als je een beetje een katertje hebt of wat dan ook. Ja, gewoon doorgaan. Het is 9:30 exact. Staat hij online in de app?
1: Ja, hij staat online.
0: Stop. Je kan dus stemmen op de oude platenkoffer. En wat zou jij doen? A, B,
1: ik ga
0: of
1: natuurlijk
0: C?
1: Voor B.
0: Je gaat. Oh ja, dat snap ik. Check de liedjes in de app, dan kun je ook gelijk stemmen. En zo meteen hoor je ze hier in de uitzending. Vooral in Limburg hangt er nog veel bewolking. Elders is het zonnig. Geleidelijk komen er wat meer stapelwolken tot ontwikkeling. Vanmiddag dan wisselen zon en die stapelwolken elkaar af. Maar op de meeste plaatsen blijft er wel droog. De noordelijke wind die draait niet, zie ik. Oh, ik dacht dat die ging draaien, maar dat blijft vanuit het noorden komen. Dat zal wel een fris windje zijn. 2 tot 4. Temperatuur is tussen de 14 graden op de Wadden en 17 in het binnenland. Nou, vannacht is het rustig. Dan hebben we wat opklaringen. Morgen, dan schijnt de zon flink. En krijgen we in de middag een beetje stapelwolken, net als vandaag. En de temperatuur iets hoger, 15 tot 19 graden. Dat is goed voor de vrijdagmiddagborrel. Dan de verkeersinformatie. De A1 Apeldoorn en Amersfoort tussen Stroe en Voorthuizen, 21 minuten. De A12 Duitse grens Arnhem voor Velperbroek, 34 minuten. En de A28 Groningen-Zwolle. Voor Westerbork heb je 72 minuten. A28, dat is de laatste, Zwolle naar Amersfoort tussen Ermelo en Strand Nulde. Kapotte vrachtwagen, rechte rijstrook dicht. Daar heb je een minuutje of 17.
2: NPO Sterren NL. De nummer 1 in Nederlandstalige muziek.
0: Met Yves Berendsen en Emma Heesters.

0: dat is best wel weer gezellig, toch?
1: En Lange Frans, inderdaad. En alleen met... Alles wat ik zoek. Alleen met jou was daarvoor van Yves en Emma. Ja, je kan je wel eens vergissen natuurlijk. Het is
2: plaatjes afkondigen.
1: Dat is moeilijk, hoor. Het valt er niet mee. En zeker met iemand die toch het label heeft gekregen. Hè? Sinds gisteren officieel.
2: Ja, het label ADD.
1: Ja, het is niet... Ik loop er niet mee te koop. Maar het is, ik vond wel... Namelijk...
2: Ik vind het wel goed dat je dit even aankaart. En dat je dit... het hoeft geen... hoe noem je dat ook alweer? Hoe noem je dat ook alweer?
1: Het is geen ziekte.
2: Nee.
1: Het is geen enge ziekte.
2: Ja, nee, ik kom er niet op.
1: Nee, maar ik was aan het verhaal begonnen een paar weken geleden. Ik denk, dan vind ik ook zo nice om het eventjes af te maken. Voor mensen die er toch geïnteresseerd in zijn. Dat zijn de volle twee misschien of zo. Maar dat maakt niet uit. Ik heb die twee toch het verhaal voor die twee het verhaal afgemaakt. Ja, en er is nog een verhaal.
2: Ja, nou, dat wilde ik net over beginnen. Want je had er nog één.
1: Ja, maar die komt zo meteen.
3: Marcel's oude platenkoffer.
1: Ja, eerst door. Ja, het is eerst tijd voor de platenkoffer. First things first, zeg maar. Tijd voor de oude liedjes die in de koffer zitten. Ik heb vandaag meegenomen. Luister en huiver. Het goede doel. En België. Dus keuze A vandaag in de koffer en dan hebben we keuze B. Dit was jouw favoriet, hè?
2: Ja.
1: Happy en happy.
4: Baby, ik wil van je houden.
1: Ja, dat is de leukste, de mooiste van happy. En happy. Zusjes of nichtjes, wat denk je?
2: Nichtjes, denk ik.
1: Klopt, nichtjes. Dan hebben we op keuze C George Baker en de Selection. Mooi en prachtig. George Baker Selection en Santa Lucia by Night. Dat zijn de liedjes van vandaag. Je kan stemmen gratis en voor niks. Zou mooi zijn, want hoe meer stemmen, hoe beter. Want hoe eerlijker de uitslag natuurlijk, Tinia.
2: Zeker. Ik heb trouwens even bijval gekregen van onze vriend van de show, Pascal Redeker. Hij zegt, Tinia, het woord taboe zocht je. En dat klopt. Ik bedoelde, je maakt er geen taboe van.
1: Oh, doet Pascal wat sturen?
2: Ja, die stuurde me net even een berichtje.
1: Ach, nou, wat hebben jullie hebben jullie elkaar op de app of zo? Wat is dat?
2: Nee, op Snapchat stuurt hij dat.
1: Och, nou.
2: Ja, ik was echt op zoek naar het woord taboe.
1: Oh, maar ik heb geen taboe, denk ik.
2: Nee, maar zo zien sommige mensen dat wel eens, toch?
1: Ja, zeker. Nou, dan is dat ook wel weer uit de wereld, dames en heren. Zometeen dan het verhaal met het goede nieuws. Het verhaal met het goede nieuws, inderdaad. Voor mij dan, hè, persoonlijk. Kan je ook wel... Ja, oké. Misschien zit er voor jou ook nog wel wat in.

0: Duits. De kater duurt maar even. Maar de verhalen zijn voor eeuwig, zeggen ze dan altijd. Dit is de ochtendshow Marcel in de Morgen. Nog een kwartiertje voor deze donderdag. Morgen dan uiteraard doen we er nog eens dunnetjes over. Dan is het altijd een leuke, want de vrijdaguitzending doet... Ah ja, weet niet, er gebeurt altijd wat extra's dan. Hè? Zit ook tussen de oren. Het is een placebo-effect natuurlijk dat het weekend voor de deur staat. Dat je dan toch in een andere hoedanigheid nog weer acteert. Ja. Dus morgen dan gaan we ook weer even verder met de Kom uit je hol dagen.
1: Ja.
0: Dus voor de mensen die nog wat hebben ingestuurd, morgen doen we een nieuwe ronde. We zitten ook nog, we zitten er niet mee natuurlijk, maar we hebben wel een koffertje. En dat koffertje dat loopt best aardig, maar er zijn twee liedjes behoorlijk aan elkaar gewaagd. Deze blijft bijvoorbeeld een beetje achter. Het goede doel, België. Het liedje van Happy en Happy. Dat ligt dan aan kop, maar het scheelt niks met de laatste. Keuze C van de George Baker Selection. Machtig mooi. Laat het weten, waar heb je zin in van deze drie liedjes? Mag je doorgeven in de NPO Luisterapp door even te tikken op je favoriet in de poll. Ja, gisteren had ik goed nieuws inderdaad, Tinia.
1: Ik ben benieuwd, wat is het goede nieuws?
0: Ik dacht in eerste instantie niet, want mijn zoon die had... Ik was er dus even weg naar die meneer, waar ik die uitleg kreeg dat, vanwege dat ADD. Nou goed, en toen kwam ik thuis. En terwijl zoon lief was inmiddels al thuis van school. En die had de post weggelegd. Maar niet op een plek waar ik normaal gesproken kijk. Dus ineens, half uur later, ik loop door de kamer en ik zeg... Shit. Zag ik een brief van het CJIB.
1: Oh, nee.
0: Ja, dus ik dacht... Shit, daar hebben we weer eentje. En dat gebeurt niet zo vaak, dat moet ik echt afkloppen.
1: Nou, een tijd geleden heb je twee op de mat gehad.
0: Dat was dus december. December heb ik dus twee in één keer gehad. Beide van €420. Omdat ik de telefoon in mijn handen had. Dus dat was december. Ja, we hebben een focusflitser gekregen in de buurt. Was ik toen niet van op de hoogte. En 's ochtends om 4:15 als ik er langs rijd. Ja, sorry, het mag niet. Ik weet het, ik ben fout. Dus dat geef ik ook eerlijk toe. Dus ik heb die foto's bekeken, want ik kreeg de tip van... check wel even de foto's. Dus ik heb die foto's bekeken en die ene foto overduidelijk.
1: Ja.
0: Daar kun je niet omheen. Maar die andere foto, nee, was niet duidelijk. Dat had ook net zo goed mijn mijn thermosflesje kunnen zijn.
1: Ja, maar
0: koffie.
1: Dat was ook, denk je toch?
0: Ja, dat zeker, want dat was een andere hand was dat namelijk. Ja. En, dus die heb ik aangevochten. Maar het is nu 7 mei, dus gisteren 6 mei. Dat heeft dus bijna een half jaar geduurd.
1: Zo.
0: Ik kreeg gisteren dus... want er zat nog een witte brief onder van... hoe heet dat nou weer? Wat krijg je dan? Ik moet even kijken. Even wachten hoor. Ik zal even de feiten vertellen. Want, Openbaar Ministerie. Het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie. Ik heb dus aangevochten. Ik heb gezegd van... Nou, dat is niet de telefoon. Kwijtgescholden.
1: Ja.
0: Kwijtgescholden.
1: Huh? Oh.
0: €420 retour.
1: Zo. Nou, lekker hoor.
0: €420 retour. Nou, maar is het dan winst of niet? Hoe zie je dat?
1: Nou ja, je hebt het nog niet uitgegeven. Je hebt het ook nog niet...
0: Ik had het al betaald. Ik had de boete al betaald.
1: Je had de boete al betaald. Oh, ja. Dan is het toch gewoon... Nou, dan is het geen winst, maar dan heb je in ieder geval het geld weer terug.
0: Maar wel het gevoel van winst.
1: Ja, dat wel.
0: Ja, 420.
1: Maar je hebt gewoon alleen gestuurd van... Nou, dit is niet wat de telefoon had. Ik vast
0: houd.
1: Fijne dag.
0: Je kan een bezwaar aantekenen, zeg maar. Ja. Online met je DigiD en zo kun je dat allemaal doen. Met CIB. En dan krijg je bericht retour. Ja, en dat duurt dus eventjes, schijnbaar. Want ik was al vanuit gegaan, nou, dat is weg.
1: Maar ik wist niet dat jij die één ook al betaald had. Ik dacht dat jij
0: beide.
1: De één betaald had.
0: Dat ze beide gelijk betaald. Maar ik zeg er wel bij, want ik had dus gisteren wel gebeld met het CIB. En mocht u, dames en heren, en hier komt dus eventjes de tip van Flip, een beetje advies van de Vries. Mocht je dit ook overkomen en denk je van, nou, ik twijfel of dat wel zo is. Betaal de boete nog niet. Kijk even op de foto. Want die kun je dus altijd checken. Bij je CJIB kun je inloggen. En als je bezwaar aantekent, hoef je nog niet te betalen.
1: Oh ja.
0: Dat echt pas op het laatst, als bezwaar is afgerond. Dus dat is even...
2: Nou, en dat noemen we nou advies van de Vries.
1: Nou ja, top, gefeliciteerd. Maar wat is nu het goede nieuws voor mij?
0: Nou, dat ik eerdaags wel eens een ijsje ga betalen.
1: Oh, wat lief.
0: Ja, dat zit erin. Meer zit er niet in, maar het is toch aardig?
1: Heel aardig.
0: Komt, ja, ik ben niet zo'n beroerde jongen.
1: Nee.

0: Met of zonder jou. Het is tijd voor
1: Marcel's oude platenkoffer.
0: Tijd voor de uitslag van deze koffer. Want het was best wel spannend tussen B en C. Maar uiteindelijk hebben we een winnaar. Of zijn het winnaressen?
2: Het zijn winnaressen. En dat is die winnaressen zijn Hepie en Hemi. Hepie.
0: Ja, Hepie en Hemi.
2: Want ze hebben met 41% gewonnen in de platenkoffer. Met Baby, ik wil van je houden.
0: Oké, ja. Bedankt.

0: De nichtjes Hepie en Hepie en Baby, ik wil van je houden. Het is 10 uur exact, wij ronden hem af. Zometeen na 10 uur is het tijd voor Emily op volle toeren. Heb een fijne donderdag en tot morgen.
1: Houdoe. Dikke doei, dikke doei, dikke doei, dikke doei, doei.
2: Dikke, dikke doei, doei. Afro Tros, de omroep voor ons.
3: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Op Schiphol is vanochtend weer een vliegtuig geland met een ziek bemanningslid van het cruiseschip Hondius. Op het schip zaten meerdere mensen met het hantavirus, van wie er 3 zijn overleden. Gisteravond landde al een eerste evacuatievlucht op Schiphol. Een Brits bemanningslid van de Hondius is daarna overgebracht naar het LUMC in Leiden. Tegen Sky News zegt hij dat hij zich oké voelt, maar dat hij nog veel tests moet ondergaan. Intussen is ook een stewardess uit Haarlem in het ziekenhuis opgenomen. Zij was in Zuid-Afrika in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later overleed. De stewardess heeft milde klachten en ligt in isolatie in het Amsterdam UMC. Bij een datacenter op een industrieterrein in Almere woedt een grote brand. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. De oorzaak van het vuur is nog niet bekend en ook is onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna 1 miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, ondanks aanvallen op raffinaderijen en gasinstallaties in de Perzische Golf. Oliebedrijf BP verdubbelde de kwartaalwinst, omdat het minder actief is in de golfregio, heeft BP ook minder last van de sluiting van de Straat van Hormuz. 2 drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van NAVO-lid Letland binnengekomen en daar neergestort. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Eind maart kwamen in de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen ook al vermoedelijk Oekraïnse drones neer. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden. Dan iets warmer dan vandaag, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Show.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het aantal files neemt vlug af, maar op de A12 Duitse grens richting Arnhem is nog steeds veel vertraging. Tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek, een 10 kilometer file.

bijna 40 minuten extra reistijd. De linkerrijstrook is tot zaterdag dicht vanwege de IJsselbrug. En er waren al twee rijstroken dicht. Op de A28, als we richting Zwolle, is de weg weer vrij. Bij Strand Nulden staat het nog wel 5 kilometer file en 20 minuten vertraging. Van Assen naar Zwolle, tussen Assen-Zuid en Afrit Westerbork, 5 kilometer file en 20 minuten vertraging. Op de N338 Doesburg-Westervoort staat het stil bij de A12 in 3 kilometer file.

luisteraars op dit moment lekker aan het genieten. En dat van het zonnetje in het oh zo mooie Spanje. Ja, wat je zegt. Goedemorgen, mijn naam is Emily en je luistert naar nieuwe Emily op volle toeren. Ja, echt zeker wel op volle toeren deze ochtend. Kijk eens even naar buiten, joh. Dat zonnetje, dat is toch geweldig. Nou, vanmiddag ga ik een moederdag cadeau halen. Komend weekend, jawel. Reminder, het is moederdag. Heb jij misschien nog een beetje leuke inspiratie voor een mooi cadeau? Mijn zoontje die zei gisteravond, ik ga een heel leuk cadeau voor jou halen. Ik ga namelijk geurspray halen van de Fata Morgana. Nou, daar doe je me echt heel veel plezier mee. Nou, mocht je andere ideeën hebben, laat het eventjes weten. Stuur het door via de NPO Luister-app. Dat is ook weer inspiratie voor andere luisteraars. Want je hebt er uitslovers tussen zitten, hoor. Die van alles, maar dan ook alles moeten verzinnen voor Moederdag.

baas is. Ik kan het ook niet alleen. Want ik kan namelijk je hulp goed gebruiken voor inspiratie voor Moederdag cadeaus. Laten we daar ook even bij zeggen voor de lieve moeders die nog onder ons zijn. Er zijn er ook heel veel die natuurlijk hun moedertje moeten missen. Er komen heel veel berichten binnen via de NPO Luister-app. Goedemorgen, Emily. Voor Moederdag geef ik mijn moeder een wellnessmand met haar favoriete thee, een zachte badjas en een zelfgeschreven brief. Ze verdient het zo ontzettend. Groetjes van Sanne uit Zwolle. Nou, zeg lief, Sanne. Lieve Emily, ik stuur mijn moeder dit jaar een dagje niks doen cadeaubon. Nou, wij regelen ontbijt op bed, lunch en avondeten. En ze hoeft echt gewoon de hele dag helemaal niks te doen. Nou, dat is echt wel een verwennerij, hoor. Groetjes van Linda uit Alkmaar. En ook Kelly uit Zoetermeer. Hey Emily, mijn moeder is een enorme muziekliefhebber. Dus ik heb kaartjes geregeld voor een concert van Suzanne en Freek. Dat wordt een topavond samen. Nou, heel veel plezier samen. Hallo Emily, mijn cadeau van Moederdag. Een lege envelop met daarop bedankt voor alle keren dat je mijn boetes betaalde. Haha, grapje. Gelukkig zit er ook nog een wellnessbon in. Groetjes van Tim uit Os. Nou, die doen het dus echt inderdaad ontzettend goed, die wellnessbonnen. Nou, misschien kan ik daar iets mee doen. Mocht je nog een leuke tip hebben, laat het even weten via de NPO Luister-app. Nou, Django Wagner heeft een mini-album uitgebracht, getiteld Akoestische Sessie. Dus Django Wagner, Akoestische Sessie. En een van de liedjes daarop, dat is Waarom ben jij gegaan?

vertelde iemand tegen mij dat je dus blijkbaar op de Amsterdam-toren in Amsterdam, op 100 meter hoogte, echt bovenop zo'n gebouw, kan schommelen. Ja, serieus, schommelen. Dat zou dan ook de allerhoogste schommel van Europa zijn. Of ik het leuk vond om een keertje mee te gaan. Nou, echt, het is volgens mij de laatste keer dat ik heb gezegd, nou echt voor geen goud dat ik zoiets zou doen. Nog even getwijfeld of ik misschien mijn moeder cadeau kan geven voor Moederdag. Maar ik denk ook echt niet dat ik haar daar op 100 meter hoogte kan laten schommelen. Maar als je dan op zo'n schommel zit, dan denk ik alleen maar, ik hoop dat er een engelbewaarder op je schouders zit.

0: vannacht?
1: Nee, zeker niet. Ik moet niet naar huis. Ik moet echt serieus naar de winkel straks. Ik zie net een bericht voorbij komen. Dit is echt geen grapje. Als je dit op 1 april had gedaan, dan had ik gezegd, inderdaad, dit is een grapje. Maar die nibbits, je weet wel, die chipjes die je om je, nou, die kinderen dus gewoon helemaal om hun vingers kunnen doen. Die wij als wat ouderen op de vingertop kunnen doen. Tenminste, als je niet al te dikke worstvingers hebt. Die je ook als tractatie meegeeft. Weet je wel, een dropveter. Dan rijg je gewoon een paar van die nibbits eraan. Ben je klaar? Al doen ze daar ook al wel weer een beetje moeilijk over op school. Want ja, is dat nog wel goed? Die gaat eruit? Ja? Zijn mensen echt serieus aan het rouwen? En ik snap dat echt helemaal. En het is zelfs zo dat de fabrikant zegt van, ja, jongens, we gaan daar echt mee stoppen. Voorlopig is het nog heel eventjes te krijgen. Dus wie nog een voorraadje wil, die moet opschieten. Maar we zijn toch op zoek naar snacks die beter aansluiten bij onze ambities op het gebied van smaak en voedingswaarde. Ik haal 6 van die zakken. Is dat dan een ongeluk?

0: lekker hobbeld. En dat met Wesley Bronckhorst bij NPO Sterren NL. Nou, Wesley die was gisteren te gast bij mijn vriend en collega Jan Paparazzi. En daar vertelde hij dat hij vroeger wel eens gehobbeld heeft met paarden.
1: Heb ik vroeger wel gedaan.
2: Oh ja?
1: Ja.
2: Op een hobbelpaard, zeker?
1: Op een hobbelpaard. Ja, ook, dat begon op een hobbelpaard, ja.
2: Ja?
1: Dat heb ik helemaal uiteindelijk uitgebouwd.
0: Op de Olympische debuut.
1: Nee, maar ik vind het heel mooi. Het rest is alleen dat ik de laatste
2: het
1: 10
2: komt er
1: jaar...
2: Niet van. Het komt er gewoon niet van, Wes.
1: 10 jaar, nee, ik ben mega allergisch.
2: Oh.
1: Dus ik vind het echt fantastisch.
2: Dat had
1: beest.
2: Niet, ik niet
1: ja, echt.
0: Ja, hij is echt zo allergisch voor paarden dat zijn dochter Bo, die ging paardrijlessen nemen. Wes die ging mee en het sloeg gewoon echt meteen op zijn stembanden en vooral ook op zijn luchtwegen. Man, die kreeg geen lucht meer. Dus wat Wesley dus nu voortaan liever doet, gewoon zijn eigen bolide pakken. Nou, en die bolide die heeft dan ook wat iets meer pk's dan een hobbelpaardje. En je hoort het, hij heeft het zelf nog verder uitgebreid. Nou, dat is heerlijk, toch?

nu jouw favoriet door in de strijd om het muziekfeest. Via de NPO Luister-app kun je stemmen op deze plaat van Gino Schoonberg. Met Ik heb geen afscheid kunnen nemen.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor 2 verkrachtingen. Eerder kreeg hij van de rechtbank 2 jaar. Van 2 aanrandingen werd hij vrijgesproken. Ali B. werd veroordeeld voor verkrachting van zangeres Ellen ten Damme in Marokko en van zangeres Naomi op een schrijverskamp in Heilo. Volgens het gerechtshof maakte hij achterloos misbruik van zijn reputatie als artiest en heeft hij de seksuele grenzen van de vrouwen ernstig geschonden. Ook wordt Ali B. kwalijk genomen dat hij altijd ontkend heeft. Ali B. was niet bij het vonnis aanwezig. Of hij in cassatie gaat tegen de 3 jaar celstraf is nog niet bekend. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het ziekenhuis met verschijnselen van het Hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van de Hondius. Dat is het cruiseschip waarop meerdere mensen met het Hantavirus zaten, van wie er 3 zijn overleden. Gisteravond kwam ook al een evacuatievlucht aan. Een Brit die op die vlucht zat, wordt in het LUMC in Leiden getest op het Hantavirus. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. Een website waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur blijkt dat deze site Motherless nauwelijks wordt aangepakt. De site kreeg al veel aandacht na een onderzoek van CNN naar de zaak rond Gisèle Pelicot in Frankrijk. Het Nederlandse hostingbedrijf zegt dat het alleen infrastructuur levert aan Motherless, maar dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt onderzoekt hoe het samen met andere Europese autoriteiten kan optreden tegen Motherless. Het weer veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Emily's leven.
3: Al morgen nog warmer. Het wordt bijna rokjesdag. Goedemorgen, het is 1 over 11. We gaan richting die heerlijke lunch. En ik vertelde net al over die nibbits, hè, dat ze uit de handel gaan. Maar er komt iets heel moois voor terug. De lunch.

laatste grapjes die drinken een sappie. Je hoorde Mart Hoogkamer en Billy Dans. Ja, Mart Hoogkamer die heeft laten vallen dat hij ervan droomt om mee te gaan doen aan het Songfestival. En als hij dat dan zou doen, dan is dat dan wel in het Engels of Italiaans. Ja, want op het Songfestival Nederlandstalig zingen, dat vindt hij niet echt overkomen. Ik ga zwemmen gaat hij ook niet vertalen met I Go Swimming. Dat, nee, in Bacardi Lemon, dat gaat hij ook niet doen. Maar ja, wij gaan binnenkort ook iets leuks doen met Mart Hoogkamer. Wat dat is, ik hou het nog eventjes geheim, maar dat het mooi kan worden en eventueel naar het Songfestival zou kunnen gaan. Ja, zou denk ik ook wel scoren in Parijs.

0: Rob de Nijs, Banger Hart, je hoort het hier bij NPO Sterren.nl.
1: De strijd om het muziekfeest.
0: Ja, we zijn bezig met de laatste ronde zelfs van de strijd om het muziekfeest. En we hebben drie kandidaten die momenteel alles, maar dan ook alles geven voor een plekje op het muziekfeest op het plein. Daar wil je staan, want daar begint het natuurlijk gewoon. Gino Schallenberg, Glenn van Doren en niemand minder dan Kelsey Verbrugge. Ja, Kelsey die heeft een hele bekende tante. Ja. Kelsey is namelijk het neefje van Willeke Alberti. Hij zou zo graag op het muziekfeest op het plein staan. Misschien dan wel met haar aan de zijkant. Dat zou leuk zijn, dat zei hij wel. Nou, stemmen kan heel makkelijk. Dat kun je doen via de NPO Luister-app. Want Kelsey Verbrugge zou graag met zijn gouden lach willen stralen op het muziekfeest op het plein.

zon en ze lijkt net niet op jou bij NPO Sterrenel. Ik weet nog goed dat iemand een keer tegen mij zei... Oh, jij doet mij zo denken aan iemand. Echt waar, ik vind jou zoveel lijken op Caroline Tensen. Dat vind ik echt niet. Nee. Nou moet ik zeggen, dat vind ik dan niet vervelend om te horen. Maar je hebt ook wel eens mensen die je dan ergens mee vergelijken... ga ik niet vertellen hier op de radio. Waarvan je denkt, nou, zullen we even een beurtje overslaan, vriend? Zometeen hoor je de nieuwe plaat van Gerard Joling hier bij NPO Sterrenl. En dit is deze week de paradeplaat. Jawel, de belangrijkste plaat van NPO Sterrenl. En zometeen gaan we ook nog even langs de kermis. Is hartstikke leuk. En Stef Ekkel en René Karst met Liever te dik in de kist dan een feestje gemist. Hoor je nu op NPO Sterrenl.

Goedemorgen, Gerard Joling met Niet voor één keer bij NPO Ster NL. En ik zei het al, het is deze week de paradeplaat. En komend weekend dan is het moederdag. En daarom brengt Gerard Joling morgen weer een nieuwe plaat uit. En dat ter ere van zijn moeder. Want inderdaad, er zijn zoveel mensen die hun lieve moeder moeten missen. En daar hebben we Gerard Joling morgen over aan de telefoon hier in Emily op volle toeren. Voor nu, even naar de kermis.

Nog een keertje als je vrij bent of vanmiddag na het werken. Even een drankje op het terras doen. Het is echt lekker weer. En morgen wordt het nog warmer. Dan moet je af en toe een keer even onder je oksels ruiken en denken... Sweet Caroline...

dag met de gezelligste ochtendshow van Nederland. Marcel in de Morgen. Of ontdek handige tips en verrassende feiten in de podcast Alledaagse Vragen. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

jouw favoriet door in de strijd om het muziekfeest. Via de NPO Luister-app kun je stemmen op deze plaat van Glenn van Goren. Met Als ik jou niet bij me heb.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. En ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt 1 jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Het vuur brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer grote brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Het heeft ook gevolgen voor de Universiteit Utrecht, die in het datacenter enkele servers heeft staan. Volgens de universiteit heeft de brand grote impact. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het UMC met verschijnselen van het Hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van het cruiseschip de Hondius. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. De website Motherless, waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno, staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Het hostingbedrijf zegt tegen de NOS en Nieuwsuur dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt zegt geen content offline te kunnen halen, maar onderzoekt wel of het samen met Europese collega's kan optreden tegen Motherless. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden, dan iets warmer dan vandaag. Maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Dit is in Gelderland op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt Oudijk en Duitsland 2 kilometer. 10 minuten vertraging door de grenscontrole. En door de werkzaamheden op de A12 van Duitsland naar Arnhem tussen knooppunt Oudijk en Velperbroek 8 kilometer file. Tot zaterdag is maar 1 rijstrook open en de vertraging daardoor is 20 minuten.

niet helemaal waterpas is, Henk Dissel. Onlangs deelde hij het verhaal hoe hij aan zijn vriendin is gekomen. Dat vertelde hij wel eens een keer buiten de uitzending. Maar hij heeft het nu gewoon echt verteld. Ja, ze was nog veel te jong. Hij was zo verliefd. Echte liefde, want ze gaan ook trouwen. Hebben een hartstikke mooi kindje. Dus wat dat betreft heeft hij dat stap voor stap gedaan. Goedemiddag en leuk dat je luistert. Zometeen hoor je Russo en Emma Heesters. Maar eerst Tino Martin. Ik kan niet alleen zijn. Nee, echt niet.

dus verdriet. Maar daarmee gaan ze wel van 19 naar 17. En dat in de SterrenL Top 25, de lijsterlijsten die je deze vrijdag weer hoort van onze eigen Jan Paparazzi. En daar is het altijd feest.

lekker gevoel geven op deze donderdagmiddag. En hoe ga ik dat doen? Nou, door de nummer 1 in de Sterrenl Top 25 te draaien. De lijst der lijsten. Hier is Justin de Wild en cheerio!

vakantie. Ik heb even geteld, hè. Nog 11 weken en dan ga ik richting Spanje. Olé, olé. En dat is dus de route Soleil van Rotterdam.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. En ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt 1 jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Het vuur brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit. De zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt 1 jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Het vuur brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer

0: het advies om ramen en deuren dicht te houden. Het heeft ook gevolgen voor de Universiteit Utrecht, die in het datacenter enkele servers heeft staan. Volgens de universiteit heeft de brand grote impact. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het UMC met verschijnselen van het Hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van het cruiseschip de Hondius. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. De website Motherless, waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno, staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Het hostingbedrijf zegt tegen de NOS en Nieuwsuur dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt zegt geen content offline te kunnen halen, maar onderzoekt wel of het samen met Europese collega's kan optreden tegen Motherless. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden, dan iets warmer dan vandaag. Maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gemeld op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij knooppunt Deil staat een vrachtwagen met pech. Hou rekening met een kwartier oponthoud. A12 van Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontrole staat 10 minuten of vertraging. En de A12 Duitse grens richting Arnhem. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug is de linkerrijstrook dicht. En de vertraging is opgelopen tot een klein half uur.

nog, we zouden dit niet moeten doen. Maar alles wat ze daarna zei, dat ben ik al vergeten. Verloor mezelf na die ene zoen. Dingen gebeuren, dat heb jij al lang geweten. Maar jij bent wat ik.

hoor je in de Nederlandstalige top 1000 deze Nielsen en Miss Montreal met Hoe. Nieuwe single van Miss Montreal is ook uit. Ze was afgelopen vrijdag nog te gast in de ochtendshow bij Marcelio, DJ Marcel de Vries. Nieuwe single heet Schuilen en dit was dus samen met Nielsen Hoe bij Sterren NL. Met

Echt het geluid van de groep Diesel. Tim van Diesel, hij produceerde deze van Maywood. You Treated Me Wrong. En dat is vandaag de Engelstalige krent in de Kort en Klein Show.

0: is best wel weer gezellig, toch?
1: Afrotros, de omroep voor ons.
2: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In hoger beroep is de man die in 2022 twee mannen doodschoot in een McDonald's in Zwolle veroordeeld tot een wat lagere straf. Hij was door de rechtbank veroordeeld tot 30 jaar, maar het Hof heeft er 26 jaar van gemaakt.
2: En de app NPO Luister.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In hoger beroep is de man die in 2022 twee mannen doodschoot in een McDonald's in Zwolle veroordeeld tot een wat lagere straf. Hij was door de rechtbank veroordeeld tot 30 jaar, maar het Hof heeft er 26 jaar van gemaakt. Volgens het Hof heeft hij in de gevangenis een stoornis

0: mogelijk. Hij zegt dat hij werd afgeperst, maar het Hof vindt dat ongeloofwaardig. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt met symptomen van het Hantavirus opgenomen. Het is een passagier van het cruiseschip Hondius waar het dodelijke virus uitbrak. Vermoedelijk is hij vanochtend geland. In het Amsterdam UMC ligt een KLM-stewardess in isolatie. Ze heeft milde klachten. De stewardess was in Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. Het kabinet zegt dat op het eiland Sint Helena 40 mensen van boord zijn gegaan voordat het schip verder voer naar Kaapverdië. Onder hen was de Nederlandse vrouw die later in Zuid-Afrika overleed. De reisorganisatie zelf zegt dat het om 29 mensen gaat. In de buurt van Almere woedt een zeer grote brand in een datacenter. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Baby's en zwangere vrouwen in Gaza hebben door Israëlische aanvallen en de blokkade grote gezondheidsschade opgelopen, zegt Artsen zonder Grenzen. Door hongersnood waren er miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. Volgens Artsen zonder Grenzen is de situatie in Gaza nog steeds precair. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 in Den Bosch richting Utrecht tussen Knoppen de Empel en Waardenburg 7 kilometer file. A12 Duitse grens Arnhem door werkzaamheden aan de IJsselbrug. 8 kilometer file tussen Knoppen Ouddijk en Velperbroek. A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Terbrechtseplein en Nieuwekerk aan de IJssel staat het stil over 7 kilometer. De vertraging is 3 kwartier.

Luister naar de populairste Nederlandstalige hits bij de Sterren NL Top 25. Of ontdek hilarische oplossingen van alledaagse problemen in de podcast Zo Opgelost. Of geniet van de beste evergreens van de jaren 60, 70 en 80. Van NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister.

0: Dit is hem. De vreselijk foute. Maar oh, zo lekker. Discoplaat.
1: Af en toe een uitstapje tussen al het Nederlandstalige geweld door. Met een Nederlandse productie. Als het gaat om bijvoorbeeld een Engelstalige krent. Denk aan BZN. Denk aan de Cats. Aan al die fantastische bandjes. En zo af en toe een foute discoplaat. Spargo, hoor je nu.

van de nieuwe single van Senna. Samen met Tony morgenmiddag weer in de Sterren NL Top 25. Tussen 2 en 4 bij Janneman hoor je precies waar deze plaat staat. En Spargo met de vreselijk foute, maar oh zo lekkere discoplaat. It's a one-night affair.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk het gevolg van een oefening met springstof, blijkt het onderzoek van de marechaussee naar de brand. Waarschijnlijk zijn na de ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden is volgens de marechaussee te zien hoe op verschillende plekken brand ontstond na de explosie. Al snel ontstond een grote vuurzee. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. De grote brand in een datacenter in Almere heeft ook veel gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar servers hebben staan. Zo zegt de Universiteit Utrecht dat er problemen zijn met applicaties en met de website. Ook Informatics, de organisatie die rekeningen stuurt namens zorgaanbieders, heeft problemen. Ook de systemen van meerdere huisartspraktijken en apothekers in het land liggen plat. De verwachting is dat zij de rest van de dag niet te bereiken zijn. Vanwege de rookontwikkeling door de brand in het datacenter is rond Almere een NL-alert verstuurd. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van in totaal ruim 1,3 miljoen euro. Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. In een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek bij een groentebedrijf. Er zit een gat in een waterbassin met 60 miljoen liter. Dat zijn ongeveer 24 Olympische zwembaden vol. Het lek ontstond even voor de middag en is volgens de hulpdienst nog niet onder controle. Bij 2 huizen in het dorp Ardooien stroomt al water naar binnen. De brandweer probeert de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van de Vlaamse plaats. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat file op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek rijdt het langzaam vanwege de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. Het oponthoud is hier een klein half uur. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht doe je er 20 minuten langer over.

0: Sterren NL.
1: Here we go met de top 3 om 3 van vandaag. Chris Cross, Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Ze staan op nummer 3 met Zij hoort bij mij. De nummer 2 is voor die superhit van Robert van Hemert en Donnie Moet dat nou. Maar wie staat er zo meteen op nummer 1? En over superhits gesproken, dat is de volgende man. Justin de Wild, cheerio, komt eraan in de top 3.
0: De top 3, om 3, nummer 3.

zomerhit van 2026. En nou moet de echte zomer nog beginnen. Justin de Wild en Cheerio op nummer 1 vandaag. Robert van Hemert en Donnie met Moet Dat Nou op nummer 2. En de nummer 3 is voor Chris Cross Amsterdam. Jan Smit en Frans Bouwman.

René Schuurmans en Mike Pedersen met Dat Doe Jij. Dit is Sterren NL, Cornelis Klein hier uit het pittoreske Kaatsheuvel. Inderdaad, ik ben het sprookje uit Kaatsheuvel. Geintje natuurlijk, Jannes. Dan tot de morgen.

je dan in de Kort en Klein Show. Het is bijna 3:30. Dat wil zeggen dat we zo meteen nog een hit hebben uit de Nederlandstalige Top 1000. Maar in het bijzonder nog een dubbele dosis. Wat wil je graag horen? Laat het me weten. 2 favoriete hits van jouw favoriete artiest. En die hits zijn welkom via NPO Luister.

0: dit is een hit uit de Nederlandstalige top 1000.
1: Zometeen muziek van Marlane, weet jij wel, komt eraan. En ook nog een dubbele dosis. Maar eerst een hit voor je uit de Nederlandstalige top 1000. Het was een hit van Thomas Bergen. Ooit.

0: en Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk het gevolg van een oefening met springstof, blijkt het onderzoek van de marechaussee naar de brand. Waarschijnlijk zijn na de ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden is volgens de marechaussee te zien hoe op verschillende plekken brand ontstond na de explosie. Al snel ontstond een grote vuurzee. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. De grote brand in een datacenter in Almere heeft ook veel gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar servers hebben staan. Zo zegt de Universiteit Utrecht dat er problemen zijn met applicaties en met de website. Ook Infomedics, de organisatie die rekeningen stuurt namens zorgaanbieders, heeft problemen. Ook de systemen van meerdere huisartspraktijken en apothekers in het land liggen plat. De verwachting is dat zij de rest van de dag niet te bereiken zijn. Vanwege de rookontwikkeling door de brand in het datacenter is rond Almere een NL-alert verstuurd. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van in totaal ruim 1,3 miljoen euro. Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. In een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek bij een groentebedrijf. Er zit een gat in een waterbassin met 60 miljoen liter. Dat zijn ongeveer 24 Olympische zwembaden vol. Het lek ontstond even voor de middag en is volgens de hulpdiensten nog niet onder controle. Bij 2 huizen in het dorp Ardooien stroomt al water naar binnen. De brandweer probeert de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van de Vlaamse plaats. Het weer, zon en stapelwolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roelof Arendsveen 10 minuten extra. A12 richting Duitsland voor het knooppunt Velperbroek 10 minuten vertraging door de werkzaamheden. En de andere kant op bij het knooppunt Velperbroek doe je er ook een kwartier langer over door werkzaamheden daar. Dan de A50 vanuit Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg 25 minuten vertraging. Het rijdt langzaam over 11 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En op de N317 van Doetinchem naar Dieren tussen Hoogkeppel en de aansluiting met de N348 10 minuten vertraging.

0: Ik ga me morgenmiddag even draaien tussen 2 en 4 als stipnotering. Ja, dat kan lekker, hè? In de top 25 van Sterren en Radio zullen ze dan wel binnenkomen. Met een paar weken, hoop ik, deze twee toppers. Sven Versteeg, die heeft trouwens een nieuw huis gekocht, zag ik. Ik zag zijn vriendin, die meegenomen had vorige week hier. Die zag ik met een sleutelbosje wapperen op de sociale kanalen. In een prachtige woonkamer, een doorzonwoning. Mooi. Sven en de Lange waren dat met Boevenpad. Daarvoor hadden we, ik denk al, wat ruik ik toch, maar het was de geur van de huid van Danny Nicolai. En ook nog een ouwtje van Wesley Klein uit Leiden-Dorp. Hij zong Angel. Heb je een plaat in gedachten? Ik heb her en der een paar plekken op de playlist die nog gevuld moeten worden. Laat het even weten in de app van NPO Luister. Wat zou ik voor je kunnen draaien tussen nu en pak een beetje een uur of 7 op deze donderdagmiddag? Dit lijkt een beetje op Alles kan kapot van Samuel Welte. Maar het is Bram. Bram Bongers.
1: Rode wijn en de pizza slice met z'n tweeën op terras. De zon die schijnt voor jou en mij, wat een heerlijke dag.

niet voor één keer van

0: voor één keer. Hij gaat morgenmiddag binnenkomen in de top 25. Op welke plaats? Dat hoor je morgenmiddag tussen 2 en 4 in de eerlijke 25 op Ster NL Radio. En de clip die ga je ook zien zaterdag 10 over 12 op NPO 1. Niet voor één keer, Gerard Joling. Kwart voor 5 op donderdagmiddag en dan betekent tijd voor Tol Hansen. En vandaag een hele leuke van Tol. Een lekkere vrolijke uptempo plaat die past bij het weer. Tenminste, denk je wel, ja. Ja, wel. 16 graden in Hilversum, dit is Jan Kom Kietel Me.
1: Op een avond in de mei, schat om 7:07, was er plots iets vreemd met mij. Of ik mijn bestemming vond, schoot mij de liefde in de kom. Ja, daar kan je plots mee zitten en al lijkt het overbodig. Een man alleen, die redt dat niet, hij heeft daar een vrouw bij nodig. Niet zo dik, maar half zwaar, een rijk gezegeld exemplaar.

En zo pakte ik mijn kans, want ik voelde mij gedreven en vroeg haar gelijk ten dans. Oh, mijn hart bonkte gemeen en zij bonkte op mijn teen. En dan ga je maar genieten van haar mooie ronde ogen, met mijn handen op haar heupen die er niet bepaald om logen. Zij genoot, dat was te zien, van een piccolo of 10.

ga je s'avonds naar het plein als pa en ma naar bed toe zijn. Het orkest heeft ingezet en de drummer slaat een roffel en speelt Kom, ik wil naar bed. Zijn collega Glitterjas ligt reeds te slapen op zijn bas. Op de vloer verschijnt een dame, net iets ouder als mijn grootje. Of ze vliegen staat te vangen, vreemd te springen in haar blootje. En de barman zijn gezicht staat op Gaan we nog niet dicht. Als dit seks is, beste mensen, kan ik mij wat beters wensen. En begrijp ik zeer beslist de weerzin van de feminist. Ook al is het nog zo stoot, zoveel te veel aan bloot slaat dood. Schiet jou de liefde in de kont, loop dan maar een straatje rond. De koude lucht die doet je goed, houd de kriebels uit je bloed. Want het is niet voor de poes, zo'n fraaie inkijkbloes.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De opvarende van het cruiseschip de Hondius, die is opgenomen in het Radboud in Nijmegen, is besmet met het hantavirus. Dat is bevestigd met een test door het RIVM. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt in isolatie ligt om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 3 andere mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. De grote brand vorige week bij het Harde is waarschijnlijk veroorzaakt bij een militaire oefening. Volgens de marechaussee ontplofte een mijn. Daarna ontstond op verschillende plaatsen brand. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. Het onderzoek naar andere branden bij militaire oefenterreinen loopt nog. In Australië zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze werden bij aankomst op de luchthavens van Sydney en Melbourne direct gearresteerd. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terreurorganisatie. Ze kunnen jarenlange celstraffen krijgen. De kinderen van de Syriëgangers worden opgenomen in een speciaal reïntegratieprogramma van de Australische overheid. Het Nederlands elftal speelt vlak voor het WK begint nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. De wedstrijd wordt gespeeld in New York en het publiek is niet welkom. Oezbekistan debuteert deze zomer op het WK. Het toernooi begint voor Oranje op 14 juni met een wedstrijd tegen Japan. En verder speelt Nederland in de groepsfase tegen Zweden en Tunesië. Dan het weer. Vanavond blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 6. Morgen veel zon, maar later in de middag ook wolken. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is een drukke avondspits. Er staat al ruim 500 kilometer file. Zoals gebruikelijk op donderdag is het druk. Er zijn een aantal files die opvallen. De A2 richting Utrecht loopt het vast bij Den Bosch. Tussen Bokstel Noord en Kerkdriel een kwartier vertraging door een ongeluk. Maar de weg is hier weer vrij. De A2 bij Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Batendorp en knooppunt Leendeheide 20 minuten extra door een vrachtwagen met pech. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. 35 minuten vertraging. Linkerrijstrook is daar afgesloten. En de A35 van Enschede naar Almelo tussen Enschede en Delden een half uur vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook hier dicht. En op de N225 van Oosterbeek naar Rhenen heb je tussen Wolfhezen en de aansluiting met de A50 een half uur vertraging.
1: Jan Paparazzi,
4: donderdagmiddag even na 5.

Radio, de nieuwe single van Joey Nicolai. De tante uit Texas kennen we wel, de kroegtijger. Dit is een nieuwe hopelijke hitsucces binnenkort in onze top 25. De nieuwe Joey Nicolai heet Ik Geniet en Ik Leef. In die volgorde. Half zes geweest, donderdagmiddag. Tijd voor de oude Nederlandstalige top 3. En ze liggen klaar. De drie grootste, populairste Nederlandstalige platen van vandaag, deze datum. Maar dan 29 jaar geleden. Het is nu 7 mei. 1997. En dit stond toen op nummer 3.

0: 90.
1: Ik dacht nooit aan morgen. Vandaag was lang genoeg.
2: 2.
1: Totdat ik jou zag. En ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde. Voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag.

feest op de radio. En hij stond vandaag, 29 jaar geleden, nummer 1. De met die toch ja prachtige plaat. Ik zing dit lied voor jou alleen. Jantje Smit was dat toen nog. Daarvoor de nummer 2 van toen. Hero, Antonie Kameling, Toen ik je zag. En op 3, de regenboog van Frans Bauer en Marianne Weber. Komende dinsdag gaan we een jaartje opschuiven. En dan komen we terecht in 1998. En nu komen we terecht in de Sterrenl Top 25. Wat drink jij? Ik neem

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Ook de opvarende van de hondius die gisteravond is opgenomen in het LUMC in Leiden is besmet met het hantavirus. Eerder werd bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. Patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 andere mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. De brandweer heeft nog een paar uur nodig om de brand in een datacenter in Almere onder controle te krijgen. Dat zegt het bedrijf achter het datacentrum tegen Omroep Flevoland. Volgens de brandweer is de brand ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. De brandweer probeert de onderdelen van het gebouw waar de computerservers staan zoveel mogelijk te sparen. Toch zijn er verschillende bedrijven en instellingen die problemen hebben gemeld met sites en de bereikbaarheid. Zij draaien op servers van het datacenter. In Australië zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze werden bij aankomst op de luchthavens van Sydney en Melbourne direct gearresteerd. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terroristische organisatie. Ze kunnen jarenlange celstraffen krijgen. De 5e etappe van de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Mischa Bredewold. Aan Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd 2e. Zij was gisteren nog de ritwinnaar en behoudt de rode leiderstrui. En de Italiaanse Letizia Paternoster eindigde als 3e. Dan het weer, het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking. Het wordt dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt alweer achter ons. Er staat nog 390 kilometer file. Er zijn een paar bijzonderheden. De A4 richting Amsterdam tussen Rijswijk en Knooppunt Hoogvliet. 20 minuten vertraging over 10 kilometer. Het komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Ook 20 minuten langer onderweg ben je op de A12 naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en knooppunt Velperbroek. Dat komt door werkzaamheden. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein. Een kwartier vertraging. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle 35 minuten vertraging tussen het Harde en Zwolle Centrum. Door slecht wegdek is daar de linker rijstrook dicht.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

dag met de gezelligste ochtendshow van Nederland. Marcel in de Morgen. Of ontdek handige tips en verrassende feiten in de podcast Alledaagse Vragen. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: winnaar van Mijn Spijt. En daarvoor hadden we uit de top 25 van Sfeuring goede platen. Dat leuke plaat, lekkere meezinger, avond voor in de boeken. En dan twee plaatjes na 6:30. Ik ga een plaat draaien. Dan kwam ik eigenlijk bij toeval een tijdje geleden kwam ik hem tegen. Ik denk, het is leuk voor deze rubriek, 6:30, 7:30. Ik ga een plaat draaien van twee jongens uit Groningen, uit Wildervank. Ze noemden zich The Brunners. En het nummertje wat ik ga draaien heet Mijn Papi heeft een echte garage. Waar hoor je dit plaatje nog? Nou, dat is echt 6:30, 7:30, hè? Ja, dan hebben we het over de Brunners. Dat waren twee broers, Evert en Gerry Kraan uit Wildervank. En ze maakten plaatjes vanaf de jaren 70 zo'n beetje. En dat deden ze onder andere met het plaatje wat ik zo meteen ga draaien als eerste single. Mijn papi heeft een echte garage. En later maakten ze nog een aantal singeltjes die het best aardig deden volgens mij in het piratencircuit. Platen als Voorjaarsdroom en Oh, wat mooi. Ja, ik noem er even een paar titels. Dat bekende deuntje en natuurlijk Doe niet te somber. De Brunners, ze maakten een stuk of 8-9 singeltjes wel. En ook een LP maakten ze. En die LP die is best zeldzaam, want die is heel wat geld waard, zie ik op een site waar die dingen verkocht worden en te koop aangeboden worden. Nou, het mooie aan deze plaat is deze jongens uit Wildervank, en ze hebben op die LP die ze gemaakt hebben in de jaren 70 en 1978 ook een nummertje gezongen over Wildervank. De plaats Wildervank in Groningen. Leuk toch? Nou, de plaat die ik nu ga draaien, die werd geschreven door Bloemsma. Daar ben ik er even ingedoken. Bloemsma, Bloemsma, Bloemsma. Die schreef deze plaat. En Bloemsma, dat is een dame en die heet Alice Bloemsma. Dat is haar naam zoals ze geboren is, Alice Bloemsma. Maar ze is ook bekend als plugster Alice den Donkelaar. Alice den Donkelaar, die dan weer de moeder is van, let wel, Karin Donkelaar, die we kennen van Het Uur van de Waarheid. Prachtige plaat ook trouwens. Die heeft het nummer geschreven in de jaren 70, in 1978. En ze zat ook nog in het duo Alice en Ben en het trio Alice, de familie Donkelaar. Bekende muzikale Nederlandstalige familie. En ja, geboren in Emmerkompascuum, deze Alice den Donkelaar. En ik heb er ook nog eens gesproken een paar jaar geleden hier bij Sterrenel Radio. Nou, als ik het nu zou zien, dan zou ik het over deze plaat gaan hebben. Van hoe ben je op dit idee gekomen voor dit plaatje in 1978. Gezongen door de twee broers, de twee jonge broers uit Wildervank in Groningen. De Brunners en Mijn Papi heeft een echte garage. Ja, ja, ja. Kom daar maar eens om, anno 2026. Vandaag gedraaid in de dagelijkse radiorubriek.
1: 6:30, 7:30.

wel leuk gedaan, vind ik. Aan het eind van de show van Janneman voor vandaag, voor deze donderdagavond. Dames en heren, we gaan inpakken en wegwezen, we gaan afschalen. Mag ik jullie namens de feestcommissie danken voor de dagelijkse aandacht hier bij Sterren NL Radio. En ik ga langzaam maar zeker de Bietenburg op.

0: Grootros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Universiteit Utrecht blijft morgen de hele dag dicht vanwege de brand in het datacenter in Almere. Daardoor werken de digitale systemen en toegangspassen voor de universiteitsgebouwen niet. Medewerkers en studenten kunnen hierdoor werk- en studieruimtes niet in. Ook andere bedrijven en instellingen hebben last van technische problemen doordat ze draaien op servers van het datacenter in Almere. De brand is nog altijd niet onder controle. Volgens de brandweer is het vuur ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. Ook de opvarende van de Hondius die gisteravond in het LUMC in Leiden is opgenomen is besmet met het hantavirus. Eerder vanmiddag werd ook bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. Patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 mensen zijn eraan overleden. Ook bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. Patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders.

0: De uitspraak was wel schrikken, zei Gillis na afloop.
1: En een half jaar zitten, ja, ik vind het nogal een veroordeling.
2: 12 maanden zitten.
1: Nou, weet je wat?
3: Ja, 18, waarvan 6 voorwaardes.
1: 12, ja. Nou, goed mijn best doen en dan...
2: Hoe kwam dat binnen bij je?
1: Ja, heftig, hè. Dus...
0: Gillis, camping-eigenaar en reality-ster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. En daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. De 5e etappe van de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Mischa Bredewold. En haar Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd tweede. En dan nog het weer. Het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking. En dan wordt het 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op verschillende plekken in Iran zijn explosies gehoord. Onder meer in Teheran en enkele havensteden is de luchtafweer geactiveerd. Maar het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Iraanse media melden dat het Iraanse eiland Qasem is aangevallen. Ook zou de VS een tanker hebben aangevallen, waarna Iran 3 Amerikaanse marineschepen zou hebben beschoten. De VS heeft niet gereageerd. Een verslaggever van Fox News zegt dat de VS 2 Iraanse havens heeft gebombardeerd. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. In het partijkantoor van D66, waar de afgelopen avond een vuurwerkbom naar binnen werd gegooid, was een bijeenkomst van de Jonge Democraten bezig. Er waren ongeveer 30 mensen in het gebouw, vlakbij het Binnenhof. De voorzitter van de Jonge Democraten spreekt van een bizar harde knal. Volgens haar raakt dit soort geweld

de hele democratie. Een uur na de aanslag werd een verdachte aangehouden. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De man zit in een rolstoel omdat hij geen benen heeft. Hij werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. Twee verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn vandaag bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Beide ploegen maakten hun nederlaag van vorige week meer dan goed. Aston Villa won met 4-0 van Nottingham Forest en Freiburg versloeg Braga met 3-1. De finale van de Conference League gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano, die net als vorige week wonnen van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig. Later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte afgelopen avond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de jonge democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussauer. Hij wenst D66 sterkte. Tientallen vrouwen die zijn misbruikt door de Egyptische zakenman Mohammed Al-Fayed hebben een schadevergoeding gekregen. Dat zegt het Britse warenhuis Harrods, waarvan Al-Fayed decennia lang directeur was. De Egyptenaar overleed in 2023 en is nooit voor misbruik vervolgd, ondanks meerdere beschuldigingen. Na zijn dood beloofde het warenhuis de slachtoffers te compenseren. Ze kunnen maximaal €460.000 krijgen. Er zijn nu 75 vergoedingen uitgekeerd en nog 200 claims zijn in behandeling. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Beide ploegen maakten hun nederlaag van vorige week meer dan goed. Aston Villa won met 4-0 van Nottingham Forest. En Freiburg versloeg Braga met 3-1. De finale van de Conference League gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano, die net als vorige week wonnen van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 12 mensen gedood, meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. Woensdag had Israël al een aanval op de hoofdstad Beirut gedaan, waarbij een commandant van Hezbollah werd gedood. Het was de eerste aanval op Beirut sinds vorige maand het staakt het vuren van kracht werd. Israël zegt steeds te reageren op schendingen door Hezbollah. Volgende week gaan vertegenwoordigers van Libanon en Israël weer in Washington praten over vrede. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man die geen benen heeft werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. Twee verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn vandaag bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.